0: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting. En alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
1: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
2: Een hele goede morgen. Het is vandaag donderdag 20 augustus. Ja, wakker worden is niet altijd even makkelijk, maar ik help je er graag bij die eerste kilometers. Welkom allemaal, zeer fijn dat je hier bent. Zometeen hoor je al Chic Coltrane. Your golden years, nostalgie plus. En zo werd het 6:01. Dit is het nieuws met Fraukje Kallion. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Steeds meer jongeren studeren met een leefloon. De afgelopen 5 jaar kregen zo'n 7700 extra studenten een leefloon om hun studies te betalen. In totaal gaat het nu om meer dan 42.000 leefloonstudenten. Dat blijkt uit cijfers die het laatste nieuws heeft opgevraagd bij minister van Maatschappelijke Integratie van Bos-Zuid. Zo'n 10.000 thuiswonende studenten krijgen naast hun leefloon ook nog een verhoogd groeipakket. Komt omdat steeds meer mensen het moeilijk hebben door onder meer de energiecrisis en oorlogen. In de provincie Luik hebben zware onweersbuien grote schade aangericht. In Beulingen werd een huis volledig verwoest door een mini-tornado. De bewoner was gelukkig niet thuis, maar zijn huis is niet langer bewoonbaar, zegt de burgemeester. Ook rond Malmedy moest de brandweer meerdere keren uitrukken voor ondergelopen kelders en omgewaaide bomen. Door de bosbrand in de Hogevenen staat de brandweer al onder druk. Het noodweer heeft nu voor extra problemen gezorgd. Amerikaans president Trump gaat een economische oorlog voeren tegen Iran. Het wordt naar eigen zeggen de meest verwoestende aanval ooit. Trump had de Iraanse leiders een laatste kans gegeven om een deal te sluiten, maar die kwam er niet. Het is niet duidelijk welke sancties Trump precies zal nemen. Hij dreigt ook opnieuw met zware sancties tegen landen die het regime in Iran blijven steunen. En onze hockeymannen, de Red Lions, hebben zich geplaatst voor de volgende ronde op het WK in Waver. Ze wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Met dank aan Tom Boon, hij scoorde maar liefst 4 keer. De Red Lions eindigden tweede in hun groep en stoten nu door naar een nieuwe groepsfase. Daarin zitten onder meer Australië en Duitsland. We krijgen eerst buien in het westen, daarna gaat het ook regenen in het oosten en centrum. Maxima tot 23 graden. Morgen bewolkt met enkele pittige buien en 21 graden. Zaterdag eerst brede opklaringen, daarna wordt het overal wisselend bewolkt met opnieuw buien en 20 graden. Zondag droog en zonnig bij 21 graden.
2: En dan hebben we 1 file waar je 10 minuten in staat. Dat is op de N16 vanuit Sint-Niklaas naar Willebroek. Daar moet je dus 10 minuten aanschuiven tussen Sint-Niklaas Centrum en de Krijgsbaan.
4: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Miami Sound Machine en Bad Boy. Het is 11 minuten over 7. Goedemorgen, dit is Nostalgie Plus. Ja, zometeen hebben we de Bad Boy van het weer. Erwin, die had gisteren goed nieuws over het weekend. Hè. Ik hoop dat dat nog zo is. Dat komen we te weten na Elton John en Daniel. En een vraagje. Waarom vliegt die Daniel naar Spanje in dit liedje? Nou, dat is heel eenvoudig als ze die vraag stelde aan Bernie Taupin, de tekstschrijver. Plane, dat rijmt op Spanje.

0: Zo makkelijk is dat, hè, om een liedjestekst te schrijven. Plain Spain. Natuurlijk moet al de rest er ook nog bij verzonnen worden. Elton John en Daniel, het is 7:15. Goedemorgen, dag Erwin.
1: Goedemorgen, dag Tony.
0: Zeg, wat zit er in de verpakking van deze donderdag? Qua weer, hè, bedoel ik.
1: Jawel, na al de regen van gisteren, er viel trouwens in Ukkel meer dan 20 liter regen per vierkante meter, wordt het vandaag toch wat beter. Eerst en vooral komt de zon af en toe tevoorschijn. En vanmorgen is het ook op de meeste plaatsen droog. Tijdelijk droog, want later op de dag ontstaan toch opnieuw enkele buien. Die komen nu trouwens al tot ontwikkeling in West-Vlaanderen. En die trekken later deze voormiddag richting het centrum van het land. Maar er zijn dus ook langdurige droge momenten met zon bij temperaturen zo net boven 20 graden.
0: Ja, ideaal. Zo'n klein buitje, daar kan ik nog wel tegen. Maar ik zou toch ook nog eens graag een korte broek aandoen. Wanneer kan dat eigenlijk?
1: Ja, morgen wordt dat moeilijk.
0: Ja, het
1: wordt een kopie van vandaag. De dag start wel droog, morgen met zon, maar geleidelijk ontstaan er buien. Ja, die zijn soms pittig met een donderklap bij een graad of 20. Het weekend ziet er dan beter uit. Misschien zaterdag nog een lichte bui. Zondag houden we het meestal droog met redelijk wat zon. En misschien is die korte broek dan nog wel van toepassing bij 20, 21 graden. Maar ik zou van die zondag profiteren. Want maandag zie ik op de weerkaarten al opnieuw een beetje regen verschijnen.
0: Gisteren had je ons een mooie zondag beloofd, vandaag ook. Dus ik hoop dat je dat morgen nog eens gaat doen, Erwin.
1: Ja, ik denk het wel. Dus die korte broek leg ik klaar voor zondag.
0: Oké, ik ga ze strijken.
1: Oké.
0: Dankjewel, Erwin. Tot morgen.
1: Tot morgen.

0: Bob Dylan vond het één van zijn favoriete songwriters, Tim Hardin. En toch was hij niet zo blij precies. How can we hang on to a dream? Ja, dromen, dat is niet de bedoeling. Maar wel dat je wakker wordt. We geven tempo een boost met John Paul Young. En straks muziek van een soundtrack die zo hard verkocht dat ze jarenlang nauwelijks bij te houden was.
1: Bring your bottle back bij CyparXL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je CyparXL. Love to see you
2: shine. Ah, New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, just.
3: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà. Hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
5: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
6: Echt zalig, ze al die films en series binge.
5: Hoe praat jij nu?
6: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
5: En vinden vrouwen dat niet lastig?
6: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
7: Mobile Vikings.
8: Play it smart.
9: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven. 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
10: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
11: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
10: Sorry meneer.
12: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
13: De zomer van je leven. Nostalgie.

Stukje Belgisch erfgoed, de Kreuners. Verder met Saturday Night Fever. Het werd een van de succesvolste soundtracks ooit. Won de Grammy voor het album van het jaar. De Bee Gees zaten daardoor plots niet gewoon in de hitparade. Ze beheersten er een flink stuk van. Eind jaren 70 kon je de radio bijna net zo goed hernoemen tot Bee Gees FM. Zo vaak werden ze gedraaid. En nog steeds natuurlijk. Uiteindelijk meer dan 40 miljoen.

0: En werd ook gezongen door Tavares op het album Bee Gees More Than a Woman. Zometeen de zangeres die beroemd werd langs de roltrappen van shoppingcentra. Want ze trad niet op in grote zalen, maar in kledingwinkels. En dat werkte. Tiffany na het nieuws met Fraukje Kallion. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Steeds meer jongeren studeren met een leefloon. De afgelopen 5 jaar kregen zo'n 7700 extra studenten een leefloon om hun studies te betalen. In totaal gaat het nu om meer dan 42.000 leefloonstudenten. En zo'n 10.000 thuiswonende studenten krijgen naast het leefloon ook nog een verhoogd groeipakket. De studenten moeten wel bewijzen dat ze studeren en de lessen volgen en hun resultaten ook tonen bij het OCMW. In de Hoge Venen had de brandweer opnieuw een moeilijke nacht. Het natte weer heeft de opflakkeringen van het vuur wat vertraagd, maar het was niet genoeg om het vuur te doven. Het stormweer heeft vooral ook het werk van de brandweer bemoeilijkt. De hulpdienst had een beperkt zicht en er waren ook veel omgevallen bomen en modder. Straks is er een droneverkenning boven het gebied en krijgt de brandweer meer duidelijkheid over de situatie op het terrein. En de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. Hun kinderen zullen er vanaf september ook naar school gaan. 6 jaar geleden vertrokken ze naar de Verenigde Staten na een ruzie met de koninklijke familie. Ze hadden ook een koninklijke rol opgegeven. Koning Charles, de vader van Harry, is blij dat hij zijn familie nu vaker kan zien. Opnieuw een grijze dag vandaag met veel buien en maxima tot 23 graden. Morgen bewolkt met enkele pittige buien en 21 graden. Zaterdag eerst brede opklaringen, daarna wordt het overal wisselend bewolkt met opnieuw buien en 20 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. Het grootst mogelijke aanbod voor elke mood. Via DAB+, smart speaker of je favoriete app. Meer op digitaleradio.be.
0: 3 over half 8, ik geef je de files mee van 10 minuten of meer. Dat is op de Brusselse binnenring 11 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de E19 Mechelen-Antwerpen 10 minuten van Mechelen-Noord tot Rumst.
3: The Good Morning Show.

0: Tiffany, ze was amper 15 toen haar platenmaatschappij haar in 1987 op tour stuurde langs Amerikaanse shoppingmalls. Gratis optredens tussen winkelend publiek. En terwijl haar single begon te klimmen, werden de winkelcentra plots overspoeld door tieners. Ja, Taylor Swift heeft stadions vandaag. Tiffany, die had de roltrap. We gaan de zon nog eens wakker maken met deze van Mungo Jerry.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

0: eerst volle vaart vooruit met Steppenwolf. Dan Droopy met Vado Via. Ken je dat nog? Dat is pure Italiaanse charme. En dan ben je weer helemaal mee wat de kranten schrijven vandaag.
1: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken. DSM Keukens. Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.
4: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
5: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
4: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele. Boni staat voor bijzonder veel lekkere, betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
6: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Grazie mille voor dit vakantiegevoel, Droepie. Die bijnaam had hij al van de speelplaatsen van zijn geboortedorp. Zo werd hij dus geroepen door zijn vriendjes. En die is gewoon gebleven. Straks Billy Joel en In Excess. Eerst ben je weer helemaal mee met wat de kranten schrijven vandaag, 20 augustus. De brand in de Hoge Venen blijft het nieuws beheersen. De regen heeft geholpen, maar het vuur is nog niet helemaal gedoofd. De storm van vannacht maakt het werk van de brandweer trouwens extra moeilijk.

dat schrijft het laatste nieuws. En er komen ook politieke vragen. De Standaard schrijft dat 9 ministers in maart al gewaarschuwd waren voor het risico op bosbranden. Volgens Gazet van Antwerpen moet minister Bernard Quetin daar vandaag uitleg over komen geven in een vervroegde Kamercommissie. Het nieuwsblad, de politie waarschuwt boeren voor drugsbendes die loodsen proberen te huren. Criminelen zouden zo op zoek gaan naar afgelegen plekken voor hun activiteiten. Belang van Limburg dan. Agenten krijgen steeds vaker te maken met agressie. Politie en parket vragen daarom meer respect voor mensen op het terrein. De Tijd. Belgen die kijken massaal na wat de overheid over hun bankrekeningen weet. In de eerste helft van dit jaar controleerden al 105.000 burgers en bedrijven hun gegevens in het rekeningregister van de Nationale Bank. En de morgen dan tenslotte, medewerkers van sterrenchef Seppe Nobels zijn ondervraagd in een onderzoek naar mogelijke mensenhandel.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
4: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
3: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
5: Van medische kosten tot Heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
6: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
7: Dat klinkt als een extra sappige deal.
6: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor anderhalve liter. Lidl, dat kan tellen.
8: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
9: Dank u, ImoWeb!
10: Mens bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er. Op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
12: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
13: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
14: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Goedemorgen, straks een wereldberoemde groep die eigenlijk maar uit één man bestond. Ja, bijzonder hè. En beginnen dit uur met The Buggles, Video Killed the Radio Star. Fijn dat jij er ook weer bent. We worden samen wakker op deze donderdag. Met nu het nieuws, dit is Vrouwtje Kaljon. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Steeds meer jongeren studeren met een leefloon. De afgelopen 5 jaar kregen zo'n 7700 extra studenten een leefloon om hun studies te betalen. In totaal gaat het nu om meer dan 42.000 leefloonstudenten. Dat schrijft het laatste nieuws. Zo'n 10.000 thuiswonende studenten krijgen naast het leefloon ook nog een verhoogd groeipakket. Het gaat om kwetsbare studenten die geen steun kunnen krijgen van thuis uit. De studenten moeten wel bewijzen dat ze studeren en de lessen volgen. En hun resultaten moeten ze ook tonen bij het OCMW. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar nog van school. Het waren er in 2024-25 meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs. Over 5 schooljaren heen zaten meer dan 129.000 leerlingen in minstens 3 verschillende scholen. Dat schrijft het Nieuwsblad. Het is niet duidelijk waarom zoveel kinderen van school veranderen. Regeringspartij Vooruit wil een onderzoek om het welzijn op een school te verbeteren. In de Hogevenen had de brandweer opnieuw een moeilijke nacht. Het natte weer heeft de opflakkeringen van het vuur wat vertraagd, maar het was niet genoeg om het vuur te doven. Het stormweer heeft vooral ook het werk van de brandweer bemoeilijkt. De hulpdiensten hadden beperkt zicht en er waren ook veel omgevallen bomen en modder. Straks is er een droneverkenning boven het gebied en krijgt de brandweer meer duidelijkheid over de situatie op het terrein. En onze hockeymannen, de Red Lions, hebben zich geplaatst voor de volgende ronde op een WK in Waver. Ze wonnen hun laatste groepswedstrijd met 5-3 tegen Maleisië. Met dank aan Tom Boon, hij scoorde maar liefst 4 keer. De Red Lions eindigden tweede in hun groep en stoten nu door naar een nieuwe groepsfase. Daarin zitten onder meer Australië en Duitsland. Opnieuw een grijze dag vandaag met veel buien en maximaal tot 23 graden. Morgen bewolkt met enkele pittige buien en 21 graden. Zaterdag eerst nog brede opklaringen. Daarna wordt het overal wisselend bewolkt met opnieuw buien en 20 graden.
2: Ja, ja, go, go, Red Lines. Het is 8:02. De E19 naar Antwerpen, 20 minuten aanschuiven van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je 10 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Ergens anders aan het aanschuiven is dat minder dan 10 minuten.
4: De zomer van je leven. Tony Talboom.

Boney M, die kennen we als groep, maar eigenlijk deed één man alles achter de schermen. En die kennen we. Frank Farian. Bobby Hebb maakte deze Sunny al tot een hit in 1966. En kreeg een disco-behandeling van Boney M in de 70s. En zo bedekken we weer twee decennia. De grootste classics uit de 60s, 70s en 80s bij Nostalgie Plus. Heerlijk om mee wakker te worden. En straks een band die meer dan 50 jaar in dezelfde bezetting samen bestaat.

0: Golden Earring. Zelfs de grootste rockgroepen mogen jaloers zijn op deze band. Tientallen jaren zonder personeelscarousel. Barry Hay, George Kooijmans, Rinus Gerritsen en César Zuiderwijk. Ze vormen al vanaf 1970 Golden Earring en bleven decennia lang samen. When the Lady Smiles komt eraan. Bonnie Tyler en James Brown en straks The Sweet. En de zanger van deze glamrock band had een geheime broer. Oh ja, meer daarover straks.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu. Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
3: Kruidvat, steeds verrassend, altijd verrassend.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Gummo koken.
6: En, wat wordt het vandaag?
4: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
6: Quesadilla!
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.
8: De zomer van je leven. Ja.

0: Morning Show.
1: Nostalgie Plus.
0: Start je dag met de beste muziekmix uit de 60s, 70s en 80s.

James Brown, It's a Man's World. En dan nu verder met de Sweet Brian Connolly, hun zanger. Ja, die had een verrassende familieband. Daar kwam hij pas veel later achter en kreeg pas veel later ook contact met zijn broer. Brian Connolly werd als kind geadopteerd en was halfbroer van Mark McManus, de acteur die later beroemd zou worden als tv-detectieve Taggart. Die ken je misschien ook nog wel. Ze hadden dezelfde papa, maar groeiden dus niet samen op. De ene die werd de glamrocker en de andere inspecteur. Ja, en dit zei Brian O'Connolly waarschijnlijk als hij te horen kreeg dat hij nog een broertje had. Tell me

0: de zon schijnt buiten, maar ook in je radio natuurlijk. Odyssey, Going Back to My Roots, zometeen Steely Dan, Ricky, Don't Lose That Number. Eerst het nieuws met Frauke Kallion. Goedemorgen.
1: En goedemorgen. We recupereren weinig ziektedagen tijdens een vakantie. Van de werknemers die vorig jaar ziek werden tijdens een vakantie, heeft slechts een kwart die dagen gerecupereerd. Nochtans heb je daar wel recht op. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Atentia. Ruim de helft van de mensen heeft zijn baas niet gevraagd om de vakantiedagen te redden. Vooral omdat ze niet wisten dat dat kon. Maar de werkgever weigerde ook bijna een kwart van de aanvragen. Bijvoorbeeld omdat het attest te laat werd ingediend. Veel kinderen veranderen tijdens het schooljaar nog van school. Het waren er in 2024-2025 meer dan 33.000 in Vlaanderen. Dat is bijna 3% van alle leerlingen in het basis- en middelbaar onderwijs. Over 5 schooljaren heen zaten meer dan 129.000 leerlingen in minstens 3 verschillende scholen. Het is niet duidelijk waarom zoveel kinderen van school veranderen. En de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. Hun kinderen zullen er vanaf september ook naar school gaan. 6 jaar geleden vertrokken ze naar de Verenigde Staten na een ruzie met de koninklijke familie. Ze had ook een koninklijke rol opgegeven. Harry had al eens gezegd dat hij graag een verzoening wil met zijn familie. Opnieuw een grijze dag vandaag met veel buien en maximaal tot 23 graden. Morgen bewolkt met enkele pittige buien en 21 graden. Zaterdag eerst brede opklaringen, daarna wordt het overal wisselend bewolkt met opnieuw buien en 20 graden.
2: Digitale radio heeft het allemaal. In welke mood je ook bent, je hebt altijd de grootst mogelijke zenderkeuze. Ontdek alle info op digitaleradio.be.
0: En ik geef je ook nog de files mee van 10 minuten of meer. We beginnen op de E19. Daar staat de langste file in de richting van Antwerpen. 20 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. Op de Brusselse binnenring is dat een kwartier van Expo tot Machelen-Woluwelaan. Op de A12 naar Antwerpen 11 minuten van Aartselaar tot Wilrijk. En dan ook nog op de E9, op de E429 naar Brussel. 10 minuten van Tubeke tot de Nijvelse Steenweg.
3: The Good Morning Show.

0: En straks gaan we terug naar de zomer van 1967 voor een Belgisch moment waar heel de wereld naar keek.
1: Proximus stelt voor het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
1: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een Kandere bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
6: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
7: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes.
7: Esso, omdat elke rit telt.
1: De zomer van je leven.

0: dan de rest, omdat het letterlijk bedoeld was als muziek uit de toekomst. Hè. En dat is uitmuntend gelukt. Giorgio Moroder, legendarisch toch die man. Als je hem nog niet kent, zoek hem zeker eens op. Verder met de donderdagochtend, want die moet ook vooruit natuurlijk. Met de beste classics. Deze is van Annie Lennox.
1: Dit is Nostalgie Plus, de Good Morning Show. Wow.

0: weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Zee de Vos.
3: Ja, Lemmes.
2: Wat pakte jij mee naar een barbecue voor onze verjaardag?
3: Ah, de honey mustard. En jij?
2: Zonnebril.
3: Voor de zon?
2: Daar heb ik eens.
3: Hoe?
2: Ja, die liggen daar toch al heel de tijd te shinen. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
4: Radisse!
5: De Vos Lemmes. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
6: Een hit over iemand die alles wat veilig en verstandig is laat staan voor muziek. En Albert Hammond hoefde dat verhaal eigenlijk nauwelijks te verzinnen. Hij maakt het gewoon zelf mee. De Free Electric Band staat hier voor je klaar. Goedemorgen. Your golden years. Nostalgie plus. En dan is het 9:00. Dit is het nieuws met Frauke Kallion. Goedemorgen ook.
7: Goedemorgen. We recupereren weinig ziektedagen tijdens een vakantie. Van de werknemers die vorig jaar ziek werden tijdens een vakantie heeft slechts een kwart die dagen gerecupereerd. Nochtans heb je daar wel recht op, blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Attentia. Ruim de helft van de mensen heeft zijn baas niet gevraagd om de vakantiedagen te redden. Vooral omdat ze niet wisten dat dat kon. Maar de werkgever weigerde ook bijna een kwart van de aanvragen, bijvoorbeeld omdat het attest te laat werd ingediend. De Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan verhuizen opnieuw naar het Verenigd Koninkrijk. Hun kinderen zullen er vanaf september ook naar school gaan. 6 jaar geleden vertrokken ze naar de Verenigde Staten na een ruzie met de koninklijke familie. Harry had eerder al gezegd dat hij opnieuw een verzoening wil met zijn familie, maar ze zullen geen koninklijke rol opnemen. Koning Charles, de vader van Harry, is wel blij dat hij zijn familie nu vaker kan zien. Rode duivel Diego Moreira heeft een toptransfer beet. Hij gaat voetballen bij het Italiaanse AC Milan. Hij tekent er een contract van 5 jaar tot 2031 dus. Moreira speelde de afgelopen 2 jaar bij Straatsburg in Frankrijk. AC Milan betaalde zo'n 45 miljoen euro voor Moreira. Dat is een transferrecord voor de club. En in Hasselt openen de deuren van de camping van Pukkelpop. De eerste festivalgangers staan klaar met hun tent en poncho, want er wordt wel veel regen voorspeld. De camping lag er gisteren heel drassig bij, maar het ziet er toch naar uit dat het water in de grond is getrokken. Vandaag staan onder meer Deus en de Nederlandse zangeres Mo op het podium. Opnieuw een grijze dag vandaag met veel buien en maximaal tot 23 graden. Morgen bewolkt met enkele pittige buien en 21 graden. Zaterdag eerst brede opklaringen. Daarna wordt het overal wisselend bewolkt met opnieuw buien en 20 graden. Zondag droog en zonnig bij 21 graden.
6: Bijna 8:55 en dan haal ik er ook nog eens de files bij van 10 minuten of meer. Op de E19 schuif je nog steeds het langste aan in de richting van Antwerpen. Dat is een kwartier van Mechelen-Noord tot Rumst. Op de N16 naar Willebroek, 13 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de E19 naar Brussel, 12 minuten van Zemst tot Machelen. En op de Brusselse binnenring 10 minuten van Expo tot Vilvoorde Koningsloo.
8: Van je leven.
9: Tony Talboom.

In een cirkel, The Games People Play. 8 over 9 is het ondertussen. Gérard Lenormand. Hij werd in 1945 geboren. Zijn moeder had tijdens de oorlog een relatie met een Duitse soldaat. Die werd zijn vader. Zijn jeugd en afkomst waren gecompliceerd. En hij zou pas veel later weten wie zijn vader was. Achter die zachte Franse chansons zit dus eigenlijk best wel een zeer straf levensverhaal. Gérard Lenormand, deze die kennen we allemaal. Zometeen ook Edwin Starr en War.

0: En we weten het nog altijd niet, hè, waar het goed voor is. Edwin Starr en War, Paul Carrack. Hij scoorde hits met 3 bands. En ook nog eens solo, Mike and the Mechanics, Squeeze en Ace. En daarom klinkt zijn stem zo herkenbaar natuurlijk. Ace met How Long.
1: Bij Quadro gaan we door tot je O zegt. Met de O van...
2: Oh, schat, kijk, die afwerking.
3: Oh, en dat is hier zo stil.
2: Oh, voel eens, het toch niet meer.
3: Oh, dan doen we dat familiefeest toch hier. Dan kunnen we stoeven.
2: Oh.
1: Quadro, ramen en deuren. We gaan door tot je...
3: Oh.
1: Zegt.
4: Oh, Quadro.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het 5e middelbaar... om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, licht je stil,
5: meneer. Oh, sorry, meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
8: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
9: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Het beste uit de 60s,
12: 70s
11: en 80s.

Hopla, ja, die Spaanse vibe van Santa Esmeralda. Zo onderhouden we die gezonde kleur die we kregen toen de zon nog wel scheen. De volgende die werd aangeboden aan Aretha Franklin, maar de koningin van de soul die weigerde. En toen kwam Dusty, ja, en die maakte er wel een klassieker van. Aretha bracht haar eigen versie dan uiteindelijk toch ook uit, pas veel later. Ja, zelf de Queen of Soul kon dus af en toe eens denken, had ik die toch maar gehouden?

0: Dusty Springfield, Son of a Preacher Man, zometeen ABBA. Thank You for the Music staat klaar. Doen we hier elke dag op onze knieën gaan zitten dat de muziek er is. Eerst ook nog de files. 10 minuten of meer schuif je aan op de Brusselse binnenring van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En dan op de N16 naar Willebroek. Dat is 10 minuten van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan.
1: The Good Morning Show.

0: Zometeen gaan we terug naar de zomer van 1967. Een zomer waarin België ook op sportvlak van zich liet spreken. En een Rolling Stones hit waarvan de titel niet helemaal vertelt waar het nummer echt over gaat. En Clouseau staat ook al gereed.
1: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
2: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
1: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet. Your goal.

0: eerste echte grote hit. Hè? Anne van Clouseau.
1: De zomer van je leven.
0: Zomer van 1967. De Belg Walter Godefroot beleeft een topjaar na zijn zege in Luik-Bastenaken-Luik. Wint de wielrenner ook een rit in de Tour en groeit hij uit tot een van de grootste wielerhelden van het land. En op de radio klinkt Ruby Tuesday. Leuk detail, Keith Richards schreef het nummer als afscheid van een vriendin die altijd weer verdween. Ruby was natuurlijk niet haar echte naam. Wat dan wel, dat ga ik je zo meteen vertellen.

miste haar echt hoor. Echte naam is Linda Keith, een topmodel. Ze was zijn vriendin, maar verliet hem. En ook Engeland trok uiteindelijk naar New York om daar met Jimi Hendrix op te trekken. En dat brak Keith Richards zijn hart natuurlijk. Dat bevestigde hij ook later in zijn autobiografie Life. Hij zei daar, basically, Linda is Ruby Tuesday. Och, de liefde, hè, mannetjes toch. Een mens zou daar alleen van op een bootje kruipen en ver wegzeilen met Rod Stewart dan.

tegen de zenuwen, zo zei hij altijd, maar bij deze niet. En zo werd Sailing echt wel de enige classic die hij nuchter opnam. Dat heeft Rod Stewart zelf verklaard. Dus ja, misschien is dat eens goed, eens een keertje niet drinken. Rod, kom aan zeg. Dit is Kikiri, Got the Music in Me.

The Birds missed the Tambourine Man. Tina Turner had tegen 1984 al meer dan 20 hits gemaakt. Maar één heel belangrijke mijlpaal had ze nog nooit bereikt. Ja, met I Can Tina, klassiekers als River Deep, Mountain High, Proud Mary. Maar nooit op nummer 1 geraakt in Amerika. En deze What's Love Got To Do With It werd dan ook haar eerste en ook enige Amerikaanse

0: super prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week alles van Ben & Jerry's. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
2: Code Yellow.
3: Nog tot en met 4 oktober bij je internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Oei, dan moet ik rap zijn.
3: Info op telenet.be.
5: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
6: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
5: Echt?
6: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
5: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
6: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
5: Maar ja, dan moet jij toch...
6: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
5: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
7: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
8: Een dagje

0: helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
3: Dank u, ImoWeb!
4: Millie Jackson staat ook bekend voor haar opvallende platenhoezen. Ja, op eentje zat ze bijvoorbeeld op het toilet. Your golden. Die glamour, dat hoefde dus niet voor haar. My Man is a Sweet Man zo meteen. Maar eerst het nieuws met Vrouwke Kaljon. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. De NIPT-test, die de meeste zwangere vrouwen al ondergaan, kan ook mogelijke zwangerschapscomplicaties signaleren. Dat blijkt uit onderzoek van het UZ Leuven en de KU Leuven. Zo'n 90% van de zwangere vrouwen laat die test al uitvoeren om mogelijke afwijkingen bij de foetus op te sporen. Maar de test kan ook vroeggeboortes of zwangerschapsvergiftiging opsporen. En dat is goed nieuws, want artsen kunnen nu sneller ingrijpen. Van de werknemers die vorig jaar ziek werden tijdens hun vakantie, heeft slechts een kwart die dagen gerecupereerd. Nochtans heb je daar wel recht op. Dat blijkt uit een bevraging van HR-bedrijf Atentia. Ruim de helft van de mensen heeft hun baas niet gevraagd om de vakantiedagen te redden. Vooral omdat ze niet wisten dat dat kon. Maar de werkgever weigerde ook bijna een kwart van de aanvragen. Bijvoorbeeld omdat het attest te laat werd ingediend. En feest op ons koninklijk paleis. Prins Gabriel wordt vandaag 23 jaar. Het koningshuis deelde daarom 4 nieuwe foto's. Daarop is de oudste zoon van koning Filip en koningin Mathilde te zien als alpinist. Prins Gabriel trok deze zomer op alpinisme-stage in het Mont Blanc-massief in Frankrijk. Hij klom er samen met een privégids naar de berghut die vernoemd is naar zijn overgrootvader, koning Albert I. Eind deze maand start Gabriel aan de koninklijke militaire school. Opnieuw een grijze dag vandaag met veel buien en maximaal tot 23 graden. Morgen bewolkt met enkele pittige buien en 21 graden. Zaterdag eerst brede opklaringen. Daarna wordt het overal wisselend bewolkt met opnieuw buien en 20 graden.
4: Bijna 1 over 10 en files die zijn er ook nog op de Brusselse binnenring. 11 minuten van Expo tot Machelen-Woluwelaan. En op de N16 naar Willebroek een kwartier van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan.
6: Van je leven.
7: Tony Talboom.

Straks prikken we ook weer even door naar Brussels Airport, want ook vandaag vertrekken daar mensen naar een vakantiebestemming. Maar niet voordat ze langs Ellen Petrie passeren en hun verhalen vertellen. Komt er dus ook nog aan. En met deze denk je ook aan vakantie. Ja, pina colada, dan denk ik aan zo'n zwembadbar. Heerlijk. Met de voeten in het water van een cocktail nippen. Dat hoort toch bij augustus. Straks ook Whitney, die deed iets in de 80's wat niemand anders kon tot dan toe.

0: I Wanna Dance With Somebody. Met deze plaat begon Whitney aan iets wat zelfs de Beatles en Elvis niet hadden klaargespeeld. Het werd in Amerika haar vierde opeenvolgende nummer 1 en daarna volgden er nog 3, waardoor Whitney als eerste artiest ooit 7 nummer 1 hits op rij scoorde in Amerika. Ze heeft dus heel eventjes de bovenste verdieping van de hitlijsten afgehuurd. Helemaal voor zichzelf. Ellen Petrie, die haal ik erbij meteen na die zalige classic van L. Stewart. Year of the Cat staat al voor je klaar.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
2: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
2: Bruno.
4: Mobile Vikings.
5: Knaldi.
6: Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.

0: Else You Would Year of the Cat. Zalig toch. En zo meteen Andy Williams met een classic die een tweede leven kreeg door een koffiereclame.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ellen, jij hebt een dame gespot die heel druk bezig is op haar computer.
2: Goedemiddag. Mag ik er even komen bijzitten?
3: Oei, ja, maar dan moet ik mij recht zetten. Waar.
2: Nee, jij blijft jij maar mooi liggen. Jij zit hier al in de Netflix. Dus jij bent hier al wat dingen aan het downloaden.
3: Ja, inderdaad. Ja,
2: voor op
3: ja,
2: de vlug. Ja. En die brengt jullie naar?
3: Zakynthos.
2: Met je vriend.
3: Inderdaad.
2: En wat gaat er zien?
3: Ah, wel, we weten het eigenlijk nog niet.
2: Ah, dus je gaat echt samen kijken, hè?
3: Ja, dat is de bedoeling.
2: En zijn jullie al regelmatig op reis geweest?
3: Nee, dat is de eerste keer.
2: De eerste keer, dus nog niet zo heel lang samen.
3: Nee, inderdaad.
2: Preliefde?
3: Ja.
2: Oké, dan moet ik wel vragen, waar hebben jullie elkaar leren kennen?
3: Ja, leg jij dat maar
2: eens uit. Oké, leg jij dat maar eens uit. En jij, wie is jij?
4: Moet ik mijn naam zeggen? Jochen. En we hebben elkaar op Tinder leren kennen. Dat was eigenlijk een redelijk makkelijke uitleg. Ik weet niet waarom dat ze...
2: En wat, ze zat al lang op Tinder? Of was ze, wat ik hoorde nog, die zeggen, ik zat direct op Tinder en ik heb de vrouw van mijn leven tegengekomen.
4: Net terug gedownload wel. Zo af en toe afgesmeten, dan weer gedownload.
2: En waarom heb je geliked? Voor haar foto of voor de leuke tekst daaronder?
4: Vooral voor de foto's, denk ik. Ik weet de tekst eigenlijk niet meer.
2: Dus, en jullie studeren al twee nog?
4: Nee, ik werk en zij is net afgestudeerd. En ze weet nog niet wat ze gaat doen volgend jaar.
2: Oké, maar jullie hebben alle tijd nu om even vakantie te nemen.
4: Ja, voilà. Ja, even bezinnen en dan zullen we het wel zien op het einde van de
2: week. En jij werkt al, wat doe je dan?
4: Marketing bij Kranen BV. Dat is een groothandel van kaarten, reisgidsen.
2: Reisgidsen? Mm-hmm. Heb je er een mee?
4: Ik heb er een mee, ja, van Zakynthos. Ik doe de socials, dus ik dacht van ik neem een boekje mee om een filmpje erover te maken.
2: En ja, je hebt uw reisgids mee van het werk. Wat raden ze daaraan om te gaan bezichtigen of om te doen in Zakynthos?
4: In de reisgids. Die moet ik nog eens doornemen eigenlijk op de vlieger, dat weet ik eigenlijk.
2: Dus je hebt hem eigenlijk gewoon meegepakt?
4: Ja, inderdaad. En dan, als we daar zijn, kunnen we daaruit inspiratie ophalen van wat we gaan doen. Hè.
2: Ik ga even terug naar Jinten, hè. Nu heb je toch wel de tijd gehad om een leuke film te kiezen, hè.
3: Inderdaad, ja. Allee, het is eigenlijk een serie. Hè?
2: Ah, een serie.
3: Hier, One Tree Hill.
2: One Tree Hill, it is. Geniet van jullie vakantie. Maak mooie beelden in Zakynthos. En geniet van elkaar, hè.
1: Nostalgie Plus.

0: Andy Williams was dit. En ik heb nu een band die zo sterk op een wereldberoemde zanger leek dat ze met hun eerste grote hit prompt diezelfde zanger van nummer 1 duwde.
1: Het zonnetje in je interieur. Debameubelen. Jouw keuze in wonen. Is in die Klaas en op debameubelen.be.

America Horse With No Name. En heel wat luisteraars die waren toen overtuigd dat het Neil Young was. Ja, en dan werd het mooi voor de band. Hè. Deze plaat klom naar nummer 1 in Amerika en duwde daar uitgerekend Neil Young's Heart of Gold van de eerste plaats. Als je dan toch iemand imiteert, kun je hem blijkbaar maar beter meteen voorbij steken.

0: Zometeen gaan we terug naar de zomer van 1967. België neemt afscheid van een van zijn grootste kunstenaars ooit. En op de radio klinkt een hit waarvan de zanger nog maar 16 jaar was. Eerst Anita Meijer en Tom Jones.
1: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
2: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
3: Natuurlijk, ja, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
2: En dat is?
3: Rust in huis, ook in september.
4: Goed gezien, Camille. De Kamber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
5: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
6: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
7: Van Bokstal, ligt je stil onder?
6: Sorry meneer.
8: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
9: De zomer van je leven.

0: Brothers en Listen to the Music, die krijg je ook nog.
1: De zomer van je leven.
0: Eerst terug naar de zomer van 1967, 15 augustus. België neemt afscheid van René Magritte, de surrealist uit Lessen. Hij laat een erfenis na die nog altijd tot de verbeelding spreekt met werken als De Zoon van de Mens en Dit is geen pijp. En op de radio klinkt Bernadette van de Four Tops, liedzanger Levi Stubbs, die zong zo krachtig dat Motown vaak maar één of twee takes nodig had om een

duiken straks ook weer in de zomer van 1967. Domi en Leen halen de verhalen in de classics boven uit een zomer waarin werkelijk alles leek te veranderen. Michel Follet, die komt straks ook nog binnen met zo'n vakantieplaat waarvan je denkt, hoe zijn we die ooit kunnen vergeten? En ondertussen zetten we de ochtend gewoon verder met Lou Rawls, Elvis, Tavares en Simply Red. Dus gewoon lekker blijven zitten. Het volgende uur heeft hele goede papieren.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ik ben hier online les aan het volgen. Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
0: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
3: Yes.
2: Esso, omdat elke rit telt.
4: Ah, het is weer zover.
5: Alex?
4: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
4: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
10: Dat klinkt als een extra sappige deal.
9: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar €3,49 voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
10: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
9: Wat? 150 baht?
10: Schat ik, dat is €4.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
10: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
11: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot €1,500 per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
12: Goedemorgen, donderdag alweer, 20 augustus. Lekker veel muziek staat er voor je klaar. Lou Rawls, om zo meteen mee te beginnen. You'll never find another love like mine. En dat is voor na het nieuws van 11 uur. Goedemorgen.
13: Goedemorgen. Drugsbendes zoeken naar loodsen op het platteland, omdat die heel groot zijn en vaak afgelegen liggen. Ideaal dus voor een drugslabo. In West-Vlaanderen kreeg al meer dan 3/4 van de verhuurders een verdachte vraag. Criminelen willen bijvoorbeeld veel meer betalen dan de vraagprijs en vaak cash. De politie waarschuwt verhuurders nu om er niet in te trappen, want je raakt heel snel betrokken in zo'n crimineel netwerk en het is ook strafbaar. Vorig jaar ontdekte de federale politie in ons land zo'n 40 drugslapo's en ook 11 opslagplaatsen. Zo'n 1 op de 10 aangekondigde collectieve ontslagen wordt uiteindelijk toch nog vermeden, dat zegt HR-bedrijf SD Works. Komt vooral door sociaal overleg tussen vakbonden en directie. Er wordt naar andere oplossingen gezocht, bijvoorbeeld door mensen op pensioen niet meer te vervangen of een reorganisatie van de jobs. Van de meer dan 4.500 werknemers kregen dit jaar uiteindelijk 4.000 mensen hun ontslag. In Duitsland is zeker 1 dode gevallen bij een zware storm. In Waldorf is een vrouw van 58 overleden nadat een boom op haar viel. Een andere vrouw raakte zwaar gewond. Ze waren samen aan het wandelen toen de storm naderde. Ze zochten beschutting onder een overdekte zitplaats waar de boom uiteindelijk opviel. Ook op andere plaatsen heeft de storm zware schade aangericht aan huizen en wegen. Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe ook buien en maxima rond 21 graden. Morgen stevige buien met mogelijk ook een onweer bij 20 graden. Het weekend ziet er al wat beter uit. Zaterdag brede opklaringen, wel nog kans op enkele buien. En zondag droog en zonnig tot 21 graden.
14: De zomer van je leven.
15: Domi Krommen.

Het klonk zo Brits en leek op de Beatles dat je bijna zou geloven dat het uit Engeland of Amerika kwam. De Pebbles. Belgische hoogdagen waren het voor de popmuziek met Get Around. Nostalgie. En dit zijn Scott Fitzgerald en Yvonne K.

0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nog voor je kan denken...
6: Pas op voor die een borduur!
5: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
7: Nee, schat, het is meun.
5: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
5: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En mijn broer zijn scheve tanden.
5: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
11: Check.
10: De DJ checkt voor je tickets koopt.
11: Oké, check.
10: En social media checkt voor je op date gaat.
11: Allee jongens, die poseert met vissen of wat?
10: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
11: Check.
10: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
12: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
13: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
12: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
14: Oh. Dat is hier zo stil binnen.
15: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
12: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
16: Dank je, ImoWeb!
17: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
18: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
17: Echt?
18: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
17: Oei, dus niet gewoon een computer in een doos?
18: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
17: Maar ja, dan moet jij toch...
18: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
17: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
19: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
20: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
21: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
22: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
23: Ment bestaat 15 jaar.
24: Happy birthday!
23: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 55. Nu ook bij Proximus.

Helemaal niet speciaal voor Elvis geschreven, maar toen Elvis het zelf hoorde, sloeg de vonk over, want hij herkende zijn eigen pijn van zijn breuk met Priscilla, dat hij het gewoon opnam. Het was echt wel de vertaling van zijn gevoel op dat moment. Always on my mind van Elvis Presley bij Nostalgie Plus. Met straks Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. En dit zijn de Kings.

0: van de verfrissende nieuwe interieurcollecties van Deba Meubelen. Jouw keuze in wonen. In Sint-Niklaas en op debameubelen.be.
1: De zomer van je leven. Bij Nostalgie Plus.

Picture Book, zo heette het debuutalbum van Simply Red, maakte ze heel erg veel indruk mee in 1985. En dit was een van de eerste hits van de band waarmee ze zich definitief op de kaart zetten. Holding Back the Years. En nu gaan we terug naar de vroege zomer van 1971. Naar een studio in Parijs waar Michel Delpech geen zwaarmoedige, dramatische chanson ging opnemen, maar wel een zomersdeuntje dat nu nog altijd meegezongen wordt.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Duwt die deur op.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings. Knaldi.
4: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
5: Zij de Vos.
6: Ja, Lemmes.
5: Zelfs na 140 jaar blijven onze barbecues hip.
6: Ah ja, met no-cap courgette, wajo, worstjes en slay samurai.
5: Of dingen, hè? Bougie burgers.
6: Dat is passé. Kom, herpak de Lemmes.
5: Oké.
6: Waarom neemde jij nu nog een burger?
5: Ik moest toch herpakken?
6: Ja!
5: Al 140 jaar, de smaak sensatie van elke generatie.

0: Met de komst van Peter Cetera als zanger ging de groep een heel andere richting uit. Meer commerciëler en dat leverde ook wel hits op voor Chicago. If You Leave Me Now.
1: De zomer van je leven.
0: Met vandaag de zomer van 1967 met de bekende Summer of Love, waarbij 100.000 jongeren, hippies en kunstenaars samenkwamen in San Francisco. Het symbool van de tegencultuur, vrije liefde, psychedelische muziek en protest tegen de Vietnamoorlog, allemaal in de zomer van 1967. Het was ook de zomer waarin de eerste harttransplantatie werd voorbereid door de Zuid-Afrikaanse chirurg Christian Barnard, die in die zomer intensieve dierproeven uitvoerde, wat een paar maanden later zou leiden tot de allereerste geslaagde menselijke harttransplantatie. En de Turtles, die hadden een hitje

In Frankrijk deed het nummer verrassend genoeg niet zo heel erg veel, maar in Engeland gebeurde het tegenovergestelde. Daar stormde de plaats naar de eerste plaats in de Engelse hitparade. 4 weken bleef het daar staan. En dat maakte Charles Aznavour een van de weinige Franse artiesten die een nummer 1 hit wist te scoren in Engeland. In 1974 was dat het geval met She. En nu Fleetwood Mac, 1988 en Everywhere.

0: zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
1: DSM Keukens.
0: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.
2: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
3: Gaan we koken?
4: En? Wat wordt het vandaag?
2: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
4: Quesadilla!
2: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Straks naar Belpop van Remo van het Groene Woud, Warme Dagen en de debuutsingle van Flash in the Pan. Daar ga ik dit uur mee beginnen. Your golden years, nostalgie plus. Hey Sint-Pieter, dat is voor na het nieuws van 12 uur. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. Drugsbendes zoeken naar loodsen op het platteland, omdat die heel groot zijn en vaak afgelegen liggen. Ideaal dus voor een drugslabo. In West-Vlaanderen kreeg al meer dan 3/4 van de verhuurders een verdachte vraag. Criminelen willen bijvoorbeeld veel meer betalen dan de vraagprijs en vaak cash. De politie waarschuwt verhuurders nu om er niet in te trappen, want je raakt heel snel betrokken in zo'n crimineel netwerk en het is ook strafbaar. Vorig jaar ontdekte de federale politie in ons land zo'n 40 drugslabo's en ook 11 opslagplaatsen. Ja, als je nog diesel moet tanken, rij je best vandaag nog langs het tankstation. Diesel wordt vanaf morgen ruim 3 cent per liter duurder. Je betaalt dan maximaal €2,32. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. En het is echt wel een forse stijging, want als je vergelijkt met exact een half jaar geleden, toen kostte een liter diesel nog maximaal €1,71. En heb je het zelf al opgemerkt? Op heel veel plaatsen in ons land lijkt het wel herfst. De hemel is wat grijzer, opnieuw veel regenbuien, maar vooral sommige bossen kleuren al bruin en verliezen volop hun bladeren. Het is eigenlijk een soort valse herfst. De bomen ervaren stress door de droogte en hitte. Ze verliezen veel vocht. En om volledige uitdroging tegen te gaan, offert de boom dan een deel van zijn bladeren op. Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe ook buien en maxima rond 21 graden. Morgen stevige buien met mogelijk ook een onweer bij 20 graden. Het weekend ziet er wat beter uit. Zaterdag brede opklaringen, wel nog kans op enkele buien. En zondag droog en zonnig tot 21 graden.
4: De zomer van je leven.
5: Domi Krommen.

warme dagen. Met Raymond van Groenewoud, heel erg toepasselijk deze zomer, warme dagen. Straks de surf sound van de Beach Boys met Barbara Ann. En dit was een van de grootste hits in 1974 wereldwijd. Voor Charlie Rich. Hey.

0: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: De zomer van je leven bij Nostalgie Plus.

liedje voor zijn dochter Aisha van het album Songs in the Key of Life. Stevie Wonder, Isn't She Lovely? Straks gaan we naar 1971 met Mary Hopkin, die een paar jaar eerder ontdekt werd en daarmee onder andere Those Were the Days uitbracht op het Apple label. Die stond in 1971 samen met Tony Visconti in de studio onder de naam Hobby Horse, een eenmalig studioproject. Summertime, Summertime komt eraan na El

0: Follet en Vacances.
1: Prettige middag. Vandaag muziek bij een tv-reeks uit de jaren 70... die oorspronkelijk in Nederland in 76 door de omroep Tros werd uitgezonden. Goed voor een hit in zowat heel Europa. De plaat behaalde nummer 1 in Italië en Spanje en top 10 in Nederland en Vlaanderen.

Sandokan van Oliver Onions. Sandokan was een miniserie en de hoofdrol werd gespeeld door Kabir Bedi, die met zijn priemende ogen later werd uitgekozen als booswicht in de James Bond film Octopussy van 1983 met Roger Moore. De muziek was van een broederduo Guido en Maurizio De Angelis, die hun sporen vooral verdienden in filmmuziek, zoals een aantal Bud Spencer en Terence Hill comedies. Maar af en toe schreef ze ook een superhit zoals Santa Maria voor Roland Kaiser. En deze zomerse meebruller, Sandokan als Oliver Onions.

een powerplaat voor een hele generatie vrouwen uitgebracht door Gloria Gaynor en een disco classic uit 1979 en I Will Survive. En daarvoor de Follette en Vacances met een serie die ik in der tijd ook volgde op televisie, Sandokan van Oliver Onions hier. En nu naar de baanbrekende sound van The Who uit 1965.

0: is weer prijzenstorm bij Jumbo.
1: Met deze week Treft Platinum Plus vaatwastabletten. 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die onverblazen, dat is de ja van Jumbo.
2: De zomer van je leven.

0: van je leven.
1: De zomer van 1967, die zetten we centraal hier vandaag bij Nostalgie Plus. Een internationaal popfestival in Belgische zalen. De Belgische jeugd werd die zomer overspoeld door psychedelische hits uit Engeland en Amerika. De Kings, The Who, The Small Faces, allemaal traden ze op in Belgische zalen. En kunstpodia van Knokke tot Blankenbergen. En er was op 25 juni 1967 een verwoestende tornado in Oostmalle. Na een periode van tropische hitte werd op zondag 25 juni België getroffen door een van de zwaarste natuurrampen uit de moderne geschiedenis. Een verwoestende tornado raasde over het campus. Een verwoestende tornado raasde over het campusse dorp Oostmalle. In een paar minuten tijd werden 117 woningen volledig vernield. En meer dan 100 mensen werden gewond. Het dorpscentrum en de kerk leken wel oorlogsgebied daar in Oostmalle. En uit Amerika kwam deze Motown classic overwaaien. Marvin Gaye en Tammy Terrell.

Freddie James, een one-hit wonder uit 1979. Had wel nog een ander klein hitje, onder andere met Hollywood, maar dit was zijn grootste, Get Up and Boogie. En nu gaan we naar een comeback van begin jaren 80 voor de band die in de jaren 70 bekend stond als een glam rock band. Ze deden het rustiger aan in 1983. Dit is Slade.

0: Tony staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
1: Tainted Love, straks hier de originele versie uit 64 van Gloria Jones. En zometeen met... Your golden. De Glamrock met Tiger Feet. Nu is tijd voor het nieuws van 1 uur. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. Tanken wordt morgen weer duurder. Dus als je nog diesel moet tanken, rij je best vandaag nog langs het tankstation. Want diesel wordt vanaf morgen ruim 3 cent per liter duurder. Je betaalt dan maximaal 2,32 euro aan de pomp. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april. Komt uiteraard door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. En die impact laat zich duidelijk voelen bij ons in de prijs van brandstoffen. Als je vergelijkt met exact een half jaar geleden, is die prijs van diesel nu 62 cent gestegen. Toen kostte een liter diesel nog maximaal 1,71 euro. Noord-Korea heeft vandaag een tiental ballistische raketten voor korte afstand afgevuurd, dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. De raketlanceringen komen enkele dagen nadat zowel Zuid-Korea als de Verenigde Staten signalen gaven van toenadering te willen zoeken tot Noord-Korea. De raketten vlogen vanuit de hoofdstad Pyongyang in oostelijke richting en kwamen terecht in de Japanse Zee. Noord-Korea doet geregeld van die lanceringen, hoewel dat eigenlijk verboden is vanuit de VN. Dat het land zoveel raketten tegelijk afvuurt, is eerder ongebruikelijk, klinkt het. De zussen Tinne en Nele Gillis hebben zich vandaag allebei vlot geplaatst voor de kwartfinales van het EK Squash in de Hongaarse hoofdstad Budapest. Op de laatste 5 Europese kampioenschappen ging telkens één van de Geelse zussen met de titel aan de haal. Tinne is regerend Europees kampioen squash en won de titel ook in 2022 en 2024. En als haar zus Nele dit jaar de titel wint, dan hebben ze allebei 3 Europese kampioenschappen op hun naam staan. Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe ook nog wat buien. Maxima rond 31 graden vandaag. Morgen stevige buien met mogelijk ook een onweer bij zo'n 20 graden dan. Het weekend ziet er al wat beter uit. Zaterdag krijgen we brede opklaringen. Wel hier en daar nog kans op een bui. Maar zondag droog en zonnig tot 21 graden dan.
3: De zomer van je leven.
4: Domi Krommen.

The Modern Soul, waar Mark Elman grote fan van was. En daarom coverde hij het later ook nog een keertje met Soft Cell in de jaren 80. Gloria Jones zong het origineel in 64, Tainted Love. En dit is Cloud.

0: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
1: Van Bokstal, ligt je stil of nee?
0: Sorry meneer.
2: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play.
3: Knaldi. Nu bij Aldi, 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
4: Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Ici Paris XL.

0: er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Het beste uit de 60s, 70s en 80s.

Producer Don Kirshner zat in het voorjaar van 1969 met de handen in het haar. De Monkees die hadden te veel noten op hun zang gekregen. En hij moest dus een nieuwe band verzinnen die niet tegensprak. En het werd de cartoonband, de Archies, met de tekenfilm er ook nog bij. En dit was het grootste wapenfeit van het studioproject van die Don Kirshner. Dat was Sugar Sugar. Straks Eurythmics, Sweet Dreams Are Made Of This. Nu is deze van Johnny Guitar Watson.

Annie Lennox en Dave Stewart op het hoogtepunt van hun roem 1983. Sweet Dreams Are Made of This. Straks heb ik de muze van kunstenaar Salvador Dalí en de koningin van de Europese Eurodisco voor je klaarstaan. Dat is voor na Jeannette en dit leuke zomerliedje, Por qué te vas?

0: de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis tot 3 mobiele abonnementen met 15 gigabyte data.
2: Wat? 3?
3: Yep. Info op telenet.be.
4: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging. 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die een borduur.
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
7: Kom dat nu niet doen.
6: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
7: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
8: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.

0: met Grace Jones. 1981, daar bevonden we ons met de Liber Tango. I've seen that face before.
1: De zomer van je leven.
0: 1967, dat is de zomer waar we ons in bevinden. Drama op de Mont Ventoux op 13 juli daar in de Ronde van Frankrijk. De Britse wielrenner Tom Simpson die stortte tijdens de klim van de Mont Ventoux in elkaar en overleed ter plaatse. De Fransman Roger Pignon die won uiteindelijk de Ronde van Frankrijk in 1967. En er was het allereerste grote rockfestival in California die de carrière lanceerde van mensen als Jimi Hendrix, Janis Joplin en Otis Redding. Het Monterey Pop Festival vond plaats van 16 tot 18 juni. En de Beatles waren nog altijd alomtegenwoordig in de hitparades. Met dit liedje onder andere.

0: check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: New York, zalig. Oh, schat, ik heb wel eens ons hotel, juist.
3: Ah, ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top, hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
2: Oh, het is weer zover.
5: Alex?
2: Terug naar die lange meetings.
5: Je staat op mute, Alex.
2: Terug naar die eindeloze lessen.
6: Aandacht, alsjeblieft.
4: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be. Bring your bottle back bij Ici Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen €15 shoptegoed in je Ici Paris XL. Love to see you shine. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Op 26 september viert Imoweb zijn 30e verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
2: Dank u, Imoweb!
7: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
8: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
9: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
10: Ment bestaat 15 jaar.
11: Happy birthday!
10: En even lang al is Herbert er, op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Nu ook bij Proximus.
12: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
13: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
12: Echt?
13: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
12: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
13: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
12: Maar ja, dan moet jij toch...
13: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
12: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
14: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be. Of in de winkel.
15: Een zeer goede middag straks. Een zomerhit uit 1984 van P. Lion en Happy Children. En Chicory Tip heb ik al voor je klaarstaan. Your golden years. Nostalgie. Son of my father dus. Dat is vandaag het nieuws van 2 uur. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Op dit moment komt de bijzondere Kamercommissie bij elkaar rond de natuurbrand in de Hoge Venen die bijna al een hele week woedt. Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin van MR, bezocht het crisiscentrum eerder deze week en zal vandaag aanwezig zijn in de commissie om vragen van de oppositie te beantwoorden. Tijdens de zitting zal het onder andere gaan over de federale aanpak van bosbranden, de impact van bezuinigingen op de hulpdiensten en preventie in het algemeen. Sinds vrijdagmiddag is er al 3000 hectare aan natuurgebied in de vlammen opgegaan en de hulpdiensten zijn nog steeds bezig met blussen in de Hoge Venen. Als je nog diesel moet tanken, rij je best vandaag nog langs het tankstation, want diesel wordt vanaf morgen ruim 3 cent per liter duurder. Je betaalt dan maximaal €2,32 aan de pomp. Dat is de hoogste dieselprijs sinds begin april en dat komt uiteraard door de aanhoudende oorlog in het Midden-Oosten. Die impact laat zich duidelijk voelen in de prijs van brandstoffen bij ons. Als je vergelijkt met exact 1 jaar geleden, is diesel nu 62 cent per liter gestegen. Vorige zomer kostte een liter diesel nog maximaal €1,71 aan de pomp. Noord-Korea heeft vandaag een tiental ballistische raketten voor korte afstand afgevuurd. Dat meldt Japan en wordt bevestigd door het Zuid-Koreaanse leger. De raketlanceringen komen enkele dagen nadat zowel Zuid-Korea als de Verenigde Staten signalen gaven van toenadering te willen zoeken tot Noord-Korea. De raketten vlogen vanuit de hoofdstad Pyongyang in oostelijke richting en kwamen terecht in de Japanse zee. Noord-Korea doet geregeld van die lanceringen om een statement te maken, hoewel dat eigenlijk verboden is vanuit de Verenigde Naties. En dat het land zoveel raketten tegelijk afvuurt, is eerder ongebruikelijk, klinkt het bij regeringsbronnen. Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe ook wat buien. Maxima rond 21 graden vandaag. Morgen krijgen we stevige buien, met mogelijk ook een onweer hier en daar bij zo'n 20 graden. Het weekend ziet er al wel wat beter uit. Zaterdag brede opklaringen over heel België, met hier en daar ook nog wel een kleine kans op een bui. Maar zondag wordt het overal droog en zonnig. Tot 21 graden halen we dan.
5: Zomer van je leven.
6: Domi Krommen.

overspoelde met onder andere deze jonge muzikant Pietro Paolo Pelandri, beter bekend als P-Lion, die in 1984 Europa overspoelde met zijn grote hit Happy Children hier bij Nostalgie Plus. Straks Louis Neefs met zijn inzending van het Songfestival van 1967 na deze track uit de soundtrack van Saturday Night Fever van de Bee Gees.

0: Proximus stelt voor... Het snelste internet, wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten, met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Pitloze witte of rode druiven, 2 bakjes van 500 gram voor maar 3 euro. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
3: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu, alle haarverzorging 2 plus 2.

Paul Simon, 1986 en You Can Call Me Al hier bij Nostalgie Plus. Met nu een man die in de jaren 70 prominent aanwezig was en die als geen ander de Franse R kon laten rollen.

0: Vaak staan we er niet bij stil hoeveel liedjes Buddy Holly samen met zijn Crickets opnam die later nog gecoverd zijn en veel succesvoller waren. Dit was 20 jaar eerder een hit in 1957. Maar de grootste hit was natuurlijk voor Linda Ronstadt in 77 met die typische sound van California. It's so easy. En zometeen gaan we terug naar de 80s met Spando Ballet.
1: Net zoals je het weer checkt voor je je valies inpakt.
2: Check.
1: De DJ checkt voor je tickets koopt.
2: Oké, check.
1: En social media checkt voor je op date gaat.
2: Allee jongens, die passeert met vissen of wat?
1: Check je ook best even de wegenwerken voor je vertrek. Zo is er binnenkort hinder op de E40 aan Drongen richting kust voor de bouw van een brug. Check voor vertrek alle wegenwerken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
1: Dit is een initiatief van de Vlaamse overheid.
3: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
4: Natuurlijk, het is een kanderbureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
3: En dat is?
4: Rust in huis, ook in september.
5: Goed gezien, Camille. De Kamber Interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Kamber showroom of op kamber.be. Kamber, more space for your place.
6: Knaldi! Nu bij Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €6,79. Aldi, altijd slim.
7: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
8: Nu 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
7: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
9: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
10: Nostalgie Plus.

0: Gisteren draaide ik nog The Eve of the War uit het muzikale epos The War of the Worlds. Jeff Wayne, dat was de man die ook achter de knoppen zat van deze Brits fenomeen, een tieneridool in de jaren 70 met Gonna Make You a Star.
1: De zomer van je leven.
0: 1967, in die zomer bevinden we ons vandaag de hele dag. Zo meteen een mooie track van Aretha Franklin voor je. Die zomer was er de nasleep van de brand in de Innovation. De verwoestende brand in Brussel op 22 mei, waarbij 251 mensen omkwamen. Die stond de hele zomer van 1967, stond ons land in het teken van nationale rouw. Strengere brandveiligheidswetten en fondsenwervingen voor de slachtoffers. En er was ook Wimbledon. John Newcombe die won Wimbledon bij de mannen, terwijl Billie Jean King de titel pakte bij de vrouwen. En de taalstrijd die sluimerde voort, de voorbereidingen voor de politieke, voor een politiek storm. 80 jaar, dat in 1968 zou leiden tot Leuven-Vlaams en de val van de regering van de Boeinans. Die vonden allemaal plaats tijdens de zomermaanden van 1967. Maar we konden ook gelukkig genieten van de stem van de Queen of Soul, Aretha Franklin.

0: Super Plus Deals van Delhaize gaan we...
1: Gaan we koken?
2: En, wat wordt het vandaag?
0: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
2: Quesadilla!
0: Koken en besparen doe je met de Super Plus Deals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
4: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand. Hè? En voor maar 150 baht.
5: Wat? 150 baht?
4: Schat ik, dat is 4 euro.
5: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en daarvoor wat pindas en noedels.
4: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
6: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben, hebben, hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Nostalgie.
8: Goedemiddag, het is goed 3 uur. Zometeen heb ik hier een van de allergrootste disco-hits van The Emotions.
7: Your golden years, Nostalgie Plus.
8: Eerst krijg je het nieuws op Nostalgie Plus en dat krijgen we van Sen. Goedemiddag.
9: Goedemiddag. Op dit moment is de bijzondere Kamercommissie aan de gang rond de natuurbrand in de Hoge Venen die al bijna een hele week woedt. Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin van MR, heeft al gezegd dat ons land de natuurbrand niet goed heeft aangepakt. Hij ziet dan ook lessen voor de toekomst. Maar wat die zijn, maakt de minister nog niet meteen duidelijk. Sinds vrijdagmiddag is er al 3000 hectare aan natuurgebied in de vlammen opgegaan in de Hoge Venen. En de situatie op het terrein begint nu pas onder controle te geraken, zegt de minister. Inwoners en bedrijven in Genk kunnen binnenkort rechtstreeks duurzame energie met elkaar delen in een energiegemeenschap. Het principe is vrij eenvoudig. Wie zonnepanelen heeft en op een zonnig moment stroom over heeft, kan die rechtstreeks verkopen aan een stadsgenoot of lokaal bedrijf. En dat voor een interessantere prijs voor beide partijen. Genk is het eerste openbaar bestuur in ons land dat energiedelen op deze schaal organiseert en het hoopt dit najaar de eerste energie te kunnen delen op die manier. Het festival Paradise City organiseert zaterdag 5 september een open-air event in Brussel. Dat doet het omdat het terrein volledig ontruimd moest worden omwille van een aangekondigde storm anderhalve maand geleden. Hoewel de organisatie van Paradise City juridisch niet verplicht was om een compensatie te voorzien, vonden zij dat een wederdienst wel op hun plaats was. Iedereen die een ticket had voor Paradise City kan dus een gratis ticket claimen op hun website. En als er dan nog tickets over zijn, worden die voor iedereen beschikbaar gemaakt. Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe ook wat buien en hier en daar ook kans op een onweer. Maxima liggen rond de 22 graden vandaag. Morgen begint zonnig, maar richting de middag krijgen we opnieuw stevige buien te verwerken met mogelijk ook wel een onweer. 20 graden dan. Het weekend ziet er al wel wat beter uit. Zaterdag brede opklaringen met hier en daar nog wel kans op een bui, maar zondag blijft het droog en zonnig tot 22 graden.
8: Gisteren was het verschrikkelijk, die verkeer, dat verkeer op de weg naar huis heb ik er bijna 2 uur over gedaan. Vandaag lijkt het niet zo'n held te worden, klein beetje. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek is er een kleine file van een kwartier van Sint-Niklaas Centrum tot de Krijgsbaan. Op de E19 Brussel-Antwerpen 12 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. R1 Antwerpen-Nederland 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. En op de Brusselse Buitering 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Woluwelaan. Als dat zo blijft, dan kan ik ermee leven.
10: Zomer van je leven.
11: Leen de Marais.

0: Ondervalste disco op het hoogtepunt van de disco. 1977, Best of My Love van The Emotions.
1: De zomer van je leven.
0: The Best of My Love naar het beste nieuws van de dag. En dat is voor mij dat de Fabeltjeskrant afleveringen nu ook op YouTube staan. Er zijn naar het schijnt al 10 afleveringen gedigitaliseerd. Die staan op YouTube. En elke week vanaf nu komt er een nieuwe bij tot alle 1600 afleveringen er dus op staan op YouTube. Voor mij en Mirotje, denk ik dan. Van zodra hij de spanning van de verhalen een beetje zal aankunnen. Ja, ik kijk daar geweldig naar uit. Een van de hoogtepunten vroeger, herinner ik mij, was het einde. Ik kijk uit naar dit moment hier.
2: En denk erop. Oogjes dicht en snaveltjes toe.
0: Oogjes dicht en snaveltjes toe. En daarna pinkte hij een klein beetje met zijn ene oog. Ik vond dat geweldig tof. Allemaal dus te herbeleven op YouTube. Welkom bij Nostalgie Plus. De rest van de namiddag en avond en zometeen Peaches en Herb naar Cream's White Room.

Reunited voor de rest van de namiddag en Reunited voor de Fabeltjeskrant. Ik ben blijkbaar niet de enige Betty Stuur. Ik herinner me dat ik het ook spannend vond aan het einde. En het was wachten of hij met zijn linker of zijn rechter oog zou pinken, meneer De Aar. Was dat zo? Was dat niet altijd hetzelfde oog? Kijk Betty, dat kunnen we nu allemaal gaan uitvlooien op die Fabeltjeskrant afleveringen die dus op YouTube staan. Tof dat je luistert, Betty. Tof dat ook jij erbij bent. Ik stel voor om samen een polonaise te doen. Een Zuid-Amerikaanse polonaise. Want zoiets moet de conga zijn.

0: check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Bring your bottle back bij Cyparis XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je Cyparis XL. Let's see you shine. Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil. Wat als iemand mij een bijlage mailt met een virus in? Ik wil liever niet besmet geraken, hè. Bescherm je zaak met sterke cybersecurity-oplossingen in onze Business Bags. Nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
3: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
4: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt?
4: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
3: O, dus niet gewoon een computer en een doos?
4: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
3: Maar ja, dan moet jij toch...
4: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
3: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
5: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
6: Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts €19 per persoon. Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
7: Dank u, ImoWeb!
8: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
9: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
10: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
11: Ment bestaat 15 jaar.
12: Happy birthday!
11: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. Bij alle goede providers. Ment 5. Nu ook bij Proximus.
5: De zomer van je leven.

0: Zou dat ook niet een verplicht nummer zijn op het wereldkampioenschap luchtgitaar spelen? Deze I Was Made For Loving You Kiss. Ik ken er niet veel van, maar het lijkt mij ideaal.
1: Ribbe de Bie met Petri.
0: Ellen Petri is ze al in alle geuren en kleuren tegengekomen. Reizigers op onze nationale luchthaven. Heel veel families die naar Spanje de vlieger namen. Surfers met hun board aan boord naar Portugal. Zakenmannen naar Engeland. Maar straks mag het iets avontuurlijker zijn. Maar eerst zorgen dat we uit ons bed geraken met Jacques Dutronc. Je suis le dauphin de la place dauphine et la place blanche à mauvaise mine.

0: Ribbe de Bie met Petri.
1: Ellen Petri staat ook vandaag in de vertrekhal van Zaventem. En Ellen, bij jou drie meisjes die duidelijk goed geladen zijn.
2: Wat is dat hier dan met mijn grote rugzakken?
3: Goedemiddag, wij vertrekken naar Kyrgyzstan met drie. Wij gaan daar horse tracken.
2: Wat is dat juist?
3: Paardrijden. Dus echt, we gaan op avontuur en we slapen s'avonds in joert, in camps. En elke dag zo'n 6 à 8 uur te paard om het land te gaan ontdekken samen.
4: We gaan een heel authentieke ervaring tegemoet. Dus we gaan echt trekken en slapen bij de lokale mensen. En zij slapen eigenlijk in van zo'n joerten. Dus dat wordt wel heel plezant. En dus even helemaal die connecten, waar we ook wel heel veel zin in hebben. En ik ben jarig morgen.
2: Proficiat!
4: Dus, ja. Dus ik ben wel heel blij dat ik dat daar kan vieren. Ja.
5: Het is ongelooflijk. Is dat de eerste keer?
6: Ja. Ik heb wel eerder op vakantie paard gereden, maar nooit een trektocht van 7 dagen. Zijn we volgens mij weg.
5: Maar ik neem aan dat jullie wel een connectie hebben met paarden. Sowieso in België nou.
3: Nee, eigenlijk helemaal niet. Elodie en ik hebben vooral een connectie met de wereld gaan ontdekken. En Annie had wel eens paard gereden. Maar het is een beetje een eerste ervaring.
5: En hoe komen jullie dan met z'n drietjes samen? Op dit idee eigenlijk, hè?
3: Alle drie single, zin om de wereld te ontdekken. Zin om een avontuur.
5: Ze zeggen, voort en wij gaan eens iets doen en niemand anders doen.
3: Ja, klopt. Ja, en ik ken Elodie al heel mijn leven. Wij wonen samen in Antwerpen. En Aniek heb ik ontmoet toen wij samen studeerden in Stockholm. Aniek komt van Amsterdam en ik van Antwerpen. En zij twee hadden elkaar nog nooit gezien.
5: Dus dat is nu, ik heb live de eerste ontmoeting gezien.
4: Exact, exact. En het ziet er een heel plezant uit, het is dat beloofd.
6: Ja, spannend, maar ik heb er super veel zin in. Dus dat komt vast goed.
5: Dus jij bent eigenlijk hier de rode draad, de glue van alles.
3: Ja, zo kunnen we het stellen. Maar we gaan wel eens vertrekken, want we stijgen eigenlijk binnen 1,5 uur op. En we zijn nog niet ingecheckt.
4: En als je wilt, kun je nog een ticketje boeken, hè? Dan kom je maar mee met ons.
5: Ik ga mee met jullie, kom. We zijn weg, kom. Voilà, met vier, dat moet kunnen, hè.
3: Dat moet kunnen.
5: Ja, ja.
0: Nostalgie Plus.

Ondertussen dood op van al die omwentelingen op dit muzikale geweld van Vicky Sue Robinson. We zijn toe aan wat rust. Krijgen we straks van Barbara Streisand. Op de N16 Sint-Niklaas-Willebroek verlies je bijna een half uur van Sint-Niklaas Centrum tot de krijgsbaan R1 Antwerpen-Nederland, 20 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout, E19 Brussel-Antwerpen, een kwartier van Mechelen-Zuid tot Rumst, E40 Brussel-Luik, 10 minuten van Sterrebeek tot Bertum en op de R1 Antwerpen-Nederland ook 10 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West.

0: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
1: Nog voor je kan denken...
2: Pas op voor die borduur!
1: Zorgt Elan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
3: Nee, schat, het is meun.
1: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
2: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
1: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
4: En mijn broer zijn scheve tanden.
1: Ook daar heeft Heelan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op heelan.be. Info en voorwaarden op Heelan. Helemaal welzijn.
5: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
6: Van Bokstal, ligt je stil onder?
5: Sorry meneer.
7: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag nieuw op Play.
8: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
9: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
8: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Allemaal koken.
12: En, wat wordt het vandaag?
10: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
12: Quesadilla!
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
13: Bij Kruidvat scoor je gigantische clubdeals met je Kruidvatkaart. Zoals nu... Alle haarverzorging, 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Oh, het is weer zover.
16: Alex?
15: Terug naar die lange meetings.
16: Je staat op mute, Alex.
15: Terug naar die eindeloze lessen.
17: Aandacht alsjeblieft.
15: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost, tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.

Aangekeken, Zing Cher in Gypsies, Tramps en Thief. Kylie Minogue heeft onlangs pas in een interview verteld dat ze in 2021 voor een tweede keer borstkanker kreeg. Ze kon er eerder niet over vertellen, zei ze. Het was veel te moeilijk. Ondertussen is ze hersteld. En sindsdien wil ze eigenlijk nog meer haar eigen ding doen. Niet te veel aantrekken, zegt ze, van wat anderen denken en zeggen. En nog altijd als een trein vooruit gaan. Dat is de levensvisie van Kylie Minogue.

0: stoomtreintje spelen. In 1988 probeerde Kylie Minogue het ons nog eens aan te praten in de Locomotion.
1: De zomer van je leven.
0: En nu we het toch over locomotieven hebben, in het jaar 1967, meer bepaald op 31 januari van dat jaar, verdween de laatste stoomlocomotief van het Belgische spoornet en werd het allemaal elektrisch, denk ik dan. 24 juli van dat jaar 1967 was een datum waarin in de Times, als je die opensloeg, de handtekening kon zien van alle vier de Beatles en hun manager Brian Epstein, waarin ze een petitie ondertekende, waarin werd opgeroepen tot legalisatie van marihuana. We zijn bijna 50 jaar verder en volgens mij is er nog altijd niets van terechtgekomen van die legalisatie. Ze konden het maar proberen zeker. 1967, ook het jaar voor Higher and Higher, van Jackie Wilson.

0: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
1: Echt zalig, al die films en series bingen.
0: Hoe praat jij nu?
1: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
0: En vind je vrouw dat niet lastig?
1: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
2: Mobile Vikings.
0: Play it smart.
3: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en billendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
4: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
5: DSM Keukens.
4: Maak een afspraak op dsmkeukens.be.

0: Er helemaal thuis.
1: Aan de nieuwe baan in Belzele. Afrit 15, E17. Kijk op meubelenjonkheren.be.
2: Wat voor mooi zie ik hier allemaal staan voor straks. Anne Christie, die zal ons proberen gelukkig te maken. En ook Joe Cocker en Michael Jackson zijn erbij. Eerst het nieuws van 4 uur. En dat krijgen we van Sen. Goedemiddag.
3: Goedemiddag. We krijgen steeds meer informatie over wat er besproken wordt in de bijzondere Kamercommissie van Binnenlandse Zaken. Minister van Binnenlandse Zaken, Bernard Quintin van MR, heeft daarin een gedetailleerd overzicht gegeven van hoe de brand in de Hoge Venen werd aangepakt, uur per uur. En hij ontkent dat België niet voorbereid was op een dergelijke ramp. Al geeft de minister ook toe dat er duidelijk lessen voor de toekomst getrokken moeten worden, maar dat het nu nog te vroeg is om dat te doen. Sinds vrijdagmiddag vorige week is er al 3000 hectare aan natuurgebied in de vlammen opgegaan in de Hoge Venen. Maar de gouverneur van Luik heeft nu laten weten dat de situatie op het terrein eindelijk onder controle is. Inwoners en bedrijven in Genk kunnen binnenkort rechtstreeks duurzame energie met elkaar delen in een energiegemeenschap. Het principe is vrij eenvoudig. Wie zonnepanelen heeft en op een zonnig moment stroom over heeft, kan die rechtstreeks verkopen aan een stadsgenoot of lokaal bedrijf in plaats van aan een energieleverancier. En dat voor een interessantere prijs voor beide partijen. Genk is daarmee het eerste openbaar bestuur in ons land dat energiedelen op deze schaal organiseert en het hoopt om onder andere ook op deze manier kwetsbare gezinnen te helpen in het betalen van hun energierekening. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij Transavia breidt verder uit op Brussels Airport. Ze heeft er een vierde vliegtuig gestationeerd en kondigt nu ook aan door te gaan met Belgisch personeel aan te nemen. 4 jaar geleden kost Transavia Brussels Airport uit als haar eerste buitenlandse basis. En met het vierde vliegtuig zal het dit jaar meer dan 1 miljoen mensen van en naar Brussels Airport vervoeren. Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe ook wat buien en ook kans op een onweer. Maximaal liggen rond de 22 graden vandaag. Morgen begint dan zonnig, maar richting de middag krijgen we opnieuw stevige buien te verwerken, met mogelijk ook een onweer bij zo'n 20 graden dan. Maar het weekend ziet er alvast beter uit. Zaterdag brede opklaringen met hier en daar nog kans op een bui, maar zondag blijft het normaal overal droog en zonnig. Tot 22 graden dan.
2: En voor ik de King of Pop binnenlaat, eens even kijken hoe druk het is. Veel te druk naar mijn goesting op de R1 Antwerpen-Nederland. Verlies je 25 minuten van Antwerpen-West aan Borgerhout. 1-19 Brussel-Antwerpen 20 van Mechelen-Zuid tot Rumst. En 16 Sint-Niklaas-Willebroek 20 van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Brusselse binnenring ook 20 minuten van Leonard tot Groenendaal. A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen. 20 minuten van Poldervliet tot Antwerpen-Noord. R2 Antwerpen-Stabroek 20 minuten van Maaslandhaven-Zuid tot de Thijsmanstunnel. E17, Sint-Niklaas-Antwerpen, een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. R1, Antwerpen-Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E40, Brussel-Luik. 10 minuten van Sterrebeek tot Bertum. Brusselse Buitering, 10 minuten van Grimbergen tot Jette. En op de Brusselse Buitering verder, 10 minuten van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Woluwelaan.
4: Van je leven.
5: Leen de Marais.

0: Opgeven. Opgeven staat niet in ons woordenboek. We hebben dan ook een onuitputtelijk vat van muziek om op jou los te laten en om uit te pitten. Elke dag 24 op 24, 7 op 7.
1: De zomer van je leven.
0: Elke dag is het wel werelddag van iets en dat is vandaag niet anders. Maar vandaag is het toch wel iets, dat iets reken ik tot de grootste vijanden, mijn grootste vijanden. Want vandaag is het Wereldmuggendag. Ik zweer u dat het waar is. Wereldmuggendag. Die verdienen dat niet, volgens mij, die beesten. Maar ja, natuurlijk onlosmakelijk verbonden met de zomermuggen. Ik steek gewoon een machine in het stopcontact. En ik weet dat niet iedereen dat een goed idee vindt. Maar alles is goed wat mij betreft om die beesten van mijn vel en uit de buurt van mijn oren te houden. Om maar te zeggen dat de zomer nog lang niet voorbij is en het land uit is. Vraag dat maar aan Joe Cocker.

gelukkig te zijn. Voor mij zit dat in hele kleine dingen en dat klinkt geweldig klef, maar het is echt waar. Gisteravond heb ik bij mijn buren de lekkerste frutti di mare ooit gegeten en ze was zo'n avond die mij oprecht gelukkig gemaakt heeft. En meer moet dat voor mij echt niet zijn.

0: Volgens mij draait ze hem rond haar vinger dat hij dat bedoelt. You're making me dizzy. Tommy Rowe, zometeen Gladys Knight en haar pips.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
2: Ping, ping, ping, ping, ping.
1: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: Extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
4: Dat klinkt als een extra sappige deal.
3: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.

vermoed dat er in de jaren 70 veel Gladys'en geboren zijn, maar ze was razend populair natuurlijk. Gladys Knight en de Pips. Baby, don't change your mind. Vorige week kenden we er een. Het was geen total, maar het was wel een eclipse. Niet van de hart, wel van de zon. En driekwart van de Instagram-foto's die ik zag passeren hadden dit hier.

In Zaire gebeurde het, toen nog Zaire, de Rumble of the Jungle. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je 25 minuten van Mechelen-Zuid tot Rumst. R1 Antwerpen-Nederland, ook 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhout. N16 Sint-Niklaas-Willebroek, 20 van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. E34 Zelzaten-Antwerpen, 20 van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. A12 Bergen-op-Zoom-Antwerpen, 20 van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, 20 van Haasdonk tot Antwerpen-West. E40 Brussel-Luik, een kwartier van Sterbeek tot Bertum. R1 Antwerpen-Nederland, een kwartier van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. R2 Antwerpen-Stabroek, een kwartier van Waaslandhaven-Zuid tot de Liefkenshoek-tunnel. Brusselse buitenring, 10 minuten van Wezenbeek-Ophem tot Diegem-Moluwelaan. Brusselse binnenring, 10 minuten van Dilbeek tot Jette. En op de Brusselse buitenring tenslotte 10 minuten van Grimbergen tot

0: Dat riedeltje hier. Met die gitaar, wie daarop gekomen is, amai, die had goud in handen. En dan die trompetten natuurlijk, die doen het ook in de non-stop dance van de Gibson Brothers. Phil Collins staat helemaal klaar voor zometeen.
1: Coachello! Nu bij Telenet Internet, 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
2: Dus ook voor klanten?
1: Yep, go for info naar telenet.be.
3: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.
4: Kruidvat heeft weer extra veel voordeel geregeld dat je echt moet hebben. Nu, Lucovitaal vitamine en huidverzorging, 1 plus 1, gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting bij al onze snellaadstations. We zien je daar. Fastnet.

Collins, Another Day in Paradise. Dit tijd om een glitterpak aan te trekken, plateauzolen om te gespen, ons haar te touperen en vooral in degradé te laten knippen. Om mee te zijn met de jongens van The Sweets. Voor een beetje glamrock en Fox on the Run.

0: yeah, ik heb de boxen hier eens helemaal opengedraaid. Wauw, super tof deze Fox on the Run van The Sweets.
1: De zomer van je leven.
0: We gaan terug naar het jaar 1967 en ik schrok ervan. 13 augustus 1967 wordt in België de alcoholtest voor automobilisten ingevoerd. Dat wil zeggen dat voor die tijd dat je eigenlijk mocht drinken en dat je daar niet eens kon voor bestraft worden, omdat het niet bestrafbaar was. Stond niet in de verkeerswetgeving. Dus van dan af mocht er niet meer dronken worden gereden. Dat werd tijd, 1967. Maar dat was ook een rampzalig jaar in de Belgische geschiedenis. Ik was nog maar 5 jaar, maar iets ervan is blijven hangen. Op 22 mei brandt het Innovation Warenhuis in het centrum van Brussel in de Nieuwstraat volledig uit. Het is de rampzaligste brand in de Belgische geschiedenis met 323 doden en vermisten en 150 gewonden. Zoals gezegd, ik was nog maar 5 jaar, maar wij woonden aan de rand van Brussel eigenlijk. En het is denk ik vooral de reactie van mijn moeder die ik mij herinner. Want die ging dan natuurlijk heel vaak winkelen in de Innovation in Brussel. En ik zie haar nog voor het televisiescherm zitten met haar handen aan haar hoofd. Ja, die was helemaal van haar melk. Zoiets van, ik had daar kunnen zijn. Dus ik denk dat het vooral dat was dat ik mij herinner. Maar het zit in mijn geheugen en in het collectieve geheugen natuurlijk van ons allemaal. 1967 is ook het jaar dat Can't Take My Eyes Off of You van Frankie Valli en de Four Seasons uitkwam.

Iets meer swingband, iets rauwer toch ook dan de versie die we natuurlijk ook kennen, die 15 jaar later uitkwam door de jongens van Boys Town Gang, van deze Can't Take My Eyes Off You in 1982. Alan Jeffries met Matador, zometeen eerst June Lock.

trompetje, hè. Met er zot van, hè. Doet hem altijd, hè. Galen Jeffries, Matador, Monica. Zit op haar kamertje te blokken voor haar tweede zit. Komt eraan, zegt ze. Het is zwaar, zeer zwaar. En tussendoor neem ik pauze en luister ik even naar jullie. Dat maakt het allemaal wat draaglijker. Dank je wel daarvoor. Liefste Monica, dat is graag gedaan. Veel succes.

0: Wauw, Camille, jouw bureau is net zo georganiseerd als je planning.
1: Natuurlijk, ja, het is een kander bureau, helemaal op maat van wat ik nodig heb.
0: En dat is?
1: Rust in huis, ook in september.
2: Goed gezien, Camille. De Camber interieurarchitecten adviseer je bij het ontwerpen van al jouw kasten op maat. Vraag een persoonlijk ontwerp in een Camber showroom of op camber.be. Camber, more space for your place.
3: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
4: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
3: Hoe praat jij nu?
4: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
3: En vind je vrouw dat niet lastig?
4: Ja, die zei dat ik sowieso al anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
5: Mobile Vikings.
3: Play it smart.
6: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
7: Kom ook koken.
8: En, wat wordt het vandaag?
6: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
8: Quesadilla!
6: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
9: Ik vraag een gentleman hier straks bij Nostalgie Plus, Brian Ferry, namelijk ook de gasten van Cool and the Gang en Teach In. Your golden years, Nostalgie Plus. Het is ruim 5 uur. Tijd voor het nieuws krijgen we van Sam. Goedemiddag.
10: Een goedemiddag. De brand in het natuurgebied van de Hoge Venen is onder controle. Dat meldt de gouverneur van Luik. En minister van Binnenlandse Zaken Quintin stelt binnenkort een nationaal actieplan voor in de bestrijding van natuurbranden aan de regering. Dat heeft hij gezegd in de bijzondere Kamercommissie die vandaag bijeen is geroepen. Hij benadrukte dat de bestaande structuren om de crisis aan te pakken hebben gewerkt, al vallen er ook lessen te trekken. En dat wil de minister laten noteren in dat actieplan. Daar zal onder andere in staan welke bijkomende capaciteit nodig is en hoe mensen, middelen en expertise sneller en efficiënter kunnen worden ingezet. De Nederlandse luchtvaartmaatschappij Transavia breidt verder uit op Brussels Airport. Ze heeft er een vierde vliegtuig gestationeerd en kondigt nu ook aan nog meer Belgisch personeel aan te nemen. 4 jaar geleden koos Transavia Brussels Airport uit als haar eerste buitenlandse basis. En met het vierde vliegtuig zal het dit jaar meer dan 1 miljoen mensen van en naar Brussels Airport vervoeren. Een voetbalploeg Anderlecht loopt op dit moment het veld op bij Karat Almaty. Het hoopt daar vooral een goede positie af te kunnen dwingen in de laatste Europa League voorronde. Want als het vandaag wint in Kazachstan, dan kan hun Europese avontuur echt beginnen. Al zullen ze niet alleen met de spelers van Almaty moeten rekening houden, maar ook met het veld. Want vorige week gaf Kanye West er een groot concert in het stadion en dat heeft zijn sporen nagelaten. Al wil trainer Bruno dat niet als excuus inroepen. Afwisselend opklaringen en wolken met af en toe ook nog wat buien en hier en daar ook kans op een onweer vandaag. Maxima laag rond de 22 graden. Morgen begint zonnig, maar richting de middag krijgen we opnieuw stevige buien te verwerken met mogelijk ook nog een onweer bij zo'n 20 graden. Het weekend ziet er al wel wat beter uit. Zaterdag krijgen we brede opklaringen, hier en daar nog wel kans op een bui. Maar zondag blijft het overal droog en wordt het zonnig met zo'n 22 graden op de thermometer.
9: De grote vakantie loopt op zijn einde, dat merk je aan de files. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je bijna een half uur. Van Mechelen-Zuid tot Rumst, N16 Sint-Niklaas-Willebroek. Ook 25 minuten van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. Antwerpen-Nederland, ook 25 van Antwerpen-West tot Borgerhout. A12 Bergen-op-Zoom, Antwerpen 25 van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. Brusselse buitering, 20 minuten van Grimbergen tot Jette. Brusselse buitering, 20 minuten van Vorst tot Halle. R1 Antwerpen-Nederland, 20 minuten van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. E17 Sint-Niklaas-Antwerpen, een kwartier van Haasdonk tot Antwerpen-West. E34 Zelzate-Antwerpen, een kwartier van Melzelen tot Sint-Anna-Linkeroever. A201 Brussel-Hoofdstedelijk Gewest tot Zaventem. Een kwartier van de NAVO-tunnel tot Diegem Industrie. E313 Antwerpen-Lummen, 13 minuten van Rans tot Massenhoven. A12 Boom-Antwerpen, 10 van Aartslaar tot Wilrijk. E40 Brussel-Luik, 10 van Sterrebeek tot Heverlee. Brusselse buitering, 10 van Sint-Stevens-Woluwe tot Diegem-Woluwelaan. Brusselse binnenring, 10 van Groenendaal tot Terhulpen. Brusselse binnenring nog 10 van Groot-Bijgaarde-Dansaertlaan tot Jette. Daar is een ongeval gebeurd met een vrachtwagen. En op de R1 Antwerpen-Gent, 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel.
11: De zomer van je leven.
12: Leen de Marais.

0: De zomer van je leven.
1: Ik neem je nu graag even mee naar vrijdagavond 15 augustus 1969. 11 uur 's avonds. Naar het plaatsje Bethel in de staat New York in Amerika. Bekend geworden door natuurlijk het Woodstock Festival. De band, die Incredible String Band, wil niet optreden in de stortregen die met bakken naar beneden komt. En een min of meer nobele, ja, tamelijk onbekend meisje toen nog van 22 jaar, Melanie, wordt opgetrommeld. Ze speelt 7 songs voor honderdduizenden mensen met ongetwijfeld knikkende knieën in het begin. En die honderdduizenden mensen die steken kaarsjes en aanstekers aan. En die maken de regen sfeervol. En voor de jonge gasten die nu luisteren, kaarsjes en aanstekers van toen, dat zijn de gsm-lichtjes van nu. Melanie werd op slag wereldberoemd door onder meer dit hier, dat ze toen ook bracht. Beautiful People. Beautiful.

Ik ben er geen fan van. Ik heb er graag wat testosteron bij, want te veel kiekjes alleen in een kiekekot, dat loopt zelden goed af. Zwart Cool in the Gang heeft er in elk geval mee gescoord met Ladies Night.

0: voor een hit. Ladies Night, Kool & The Gang. En zometeen een van mijn favoriete duetten van... Nee, ik ga het niet zeggen. Je zal het zometeen wel horen.
1: Proximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
2: Ben je online les aan het volgen? Is dat normaal dat er het eerst zelf niet gezegd wordt? Of hangt mijn beeld stil?
1: Stream aan topsnelheid met Fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
3: Ah, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op pitloze witte druiven. Dat is 1 kilo voor de knaldiprijs van maar 2,05 euro. Aldi, altijd slim.
7: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
8: Mens bestaat 15 jaar.
9: Happy birthday!
8: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Mens. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Mens 5-5. Nu ook bij Proximus.
1: De zomer van je leven.

topstukken samengebracht in 1979. En het marcheerde Suzy Quatro en Chris Norman voor Stumbling in de leuke film Sister Act met Whoopi Goldberg. Werd dit nummer hier, my god, ik moet die film nog eens opsnorren. Zo echt feel good.

grote dank aan de jongens van Toto natuurlijk. Op de E19 Brussel-Antwerpen verlies je meer dan een half uur van Mechelen-Zuid tot Rumst. E34 Genk-Heerlen. Bijna een half uur van Genk-Centrum tot Maasmechelen. R1 Antwerpen-Nederland. 25 minuten van Antwerpen-West tot Borgerhouten. E17 Sint-Niklaas-Kortrijk. 20 minuten van Grenbrugge naar De Pinte. Daar is een ongeval gebeurd. Brusselse binnenring ook 20 minuten van Anderlecht-Noord tot Jette. Een ongeval met een vrachtwagen. Daar op de E17 Sint-Niklaas-Antwerpen. 20 van Haasdonk tot Antwerpen-West. En 16 Sint-Niklaas-Willebroek. 20 van Sint-Niklaas-Centrum tot de Krijgsbaan. A12 Bergen-op-Zoom, Antwerpen. 20 van Antwerpen-Haven tot Antwerpen-Noord. R1 Antwerpen-Nederland. 20 van Sint-Anna-Linkeroever tot Antwerpen-West. Op de A201 van het Brussel-Hoofdstedelijk Gewest naar Zaventem is dat. Verlies je een kwartier van de NAVO-tunnel tot Diegem Industrie. Brusselse buitering, een kwartier van Grimbergen naar Jette. Op de E313 Lummen-Antwerpen. 13 minuten van Massenhoven tot Wommelgem. E314 Leuven-Lummen 10. Van Heverlee tot Herent. N16 Sint-Niklaas-Willebroek. 10 minuten van Puurs tot Breendonk. En op de R1 Antwerpen-Gent verlies je ook 10 minuten van Berchem tot de Kennedy-tunnel.

0: Ondertussen allemaal kotsmisselijk door die boot die maar heen en weer slingert van de US Corporation. We gaan op ons effen komen. Zometeen met City to City van Jerry Rafferty.
1: Check voor vertrek.
2: Oké, er is hinder op de E40 aan drongen.
1: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
2: Check.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Gewoon koken.
5: En, wat wordt het vandaag?
3: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1 plus 1 gratis.
5: Quesadilla!
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer je lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
8: Ping, ping, ping, ping, ping.
7: Gewoon relaxed. Esso, omdat elke rit telt.

Over City to City gesproken 3 weken geleden. The crowd went wild toen Jon Bon Jovi tijdens een laatste van een reeks van 9 concerten in Madison Square Garden in New York zijn goede vriend, die ook wel een beetje gitaar kan spelen, op het podium riep. En die goede vriend moest net als John maar een brug oversteken om er te geraken, want allebei komen ze uit New Jersey. Ik heb het over Bruce Springsteen.

van de band. Tussen optredens in Minneapolis en St. Louis. En de vader van het meisje dreigt een aanklacht in te dienen wegens het vervoer of de ontvoering, zo je wil, van een minderjarige over de staatsgrenzen. Twee weken later is Keith Moon, drummer van The Who, op weg met zijn Lincoln-auto. En die placeert hij in plaats van op een parkingplaats in het zwembad van de Holiday Inn. Je moet niet vragen wat die mens voordien heeft uitgestoken. Dat waren nog eens tijden. Hè. Maar verder zal de zomer van 1967 de geschiedenis ingaan als de Summer of Love en de Summer van Diane Warwick. Want zij bracht haar versie van I Say a Little Prayer uit.

Ook schoon, hè? Ook schoon. Absoluut. Diane Warwick, I Say a Little Prayer. Als ik zo eens loer over het nieuws van 6 uur, dan zie ik daar onder meer staan CCR's Who'll Stop the Rain en Laid Back met Sunshine Reggae. Tegengewicht van die regen. En voor al wie nog moet eten, ja, smakelijk eten, hè?

0: Aldi 30% korting op Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldieprijs van maar 6,79 euro. Aldi, altijd slim.
1: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.
2: Hallo iedereen, ik ben Bokkie en in mijn nieuw programma Bokkie gaat naar school ga ik een maand lang terug naar het vijfde middelbaar om te onderzoeken hoe dat is om vandaag jong te zijn.
3: Van Bokstal, ligt je stil onder?
2: Sorry meneer.
4: Bokkie gaat... Allee, stop dan. Bokkie gaat naar school. Elke maandag, nieuw op Play. Op 26 september viert ImoWeb zijn 30ste verjaardag in Bobbejaanland. Kom mee vieren en krijg toegang tot het park voor slechts 19 euro per persoon. Wees er snel bij. De plaatsen zijn beperkt. Voorwaarden en reservatie via blog.imoweb.be.
5: Dank u, ImoWeb!
6: Yes! Hallo, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oei, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
9: Een dagje

Goedenavond. De brand in het natuurgebied van de Hoge Venen is onder controle. Dat meldt de gouverneur van Luik. En minister van Binnenlandse Zaken Quintin stelt binnenkort een nationaal actieplan voor in de bestrijding van natuurbranden aan de regering. Dat heeft hij gezegd in een bijzondere Kamercommissie die vandaag bijeen is geroepen. Hij benadrukte dat de bestaande structuren om de crisis aan te pakken hebben gewerkt, al vallen er ook lessen te trekken. Dat wil de minister laten noteren in dat actieplan. Daar zal onder meer in staan welke bijkomende capaciteit nodig is en hoe mensen, middelen en expertise sneller en efficiënter kunnen worden ingezet. En een dubbele dosis sport dan, want in de tweede rit van de Renewi Tour rolde Jasper Philipsen na een straffe sprint als eerste over de streep. Lotto-renner Joshua Giddings werd tweede, Søren Wernskjöld werd derde. Het was een erg bewogen rit met maar liefst twee grote valpartijen, waar de favorieten zoals Jonathan Milaan, die gisteren nog won, maar ook Kasper Asgreen, Tim Merlier en Vlad van Mechelen in betrokken waren. En in Kazachstan liggen de kaarten goed voor voetbalploeg Anderlecht na een positieve eerste helft. Na een succesvolle hoekschop werd het al 0-1 in de vierde minuut en 20 minuten later zette een snelle tegenaanval van Lucas Ambros 0-2 op het bord. Als de Brusselse ploeg hun voorsprong kan behouden na de rust, gaan ze zo door naar de competitiefase van de Europa League. En in de Verenigde Staten zijn ze wel erg creatief om soldaten te verleiden om hun dienstjaar te laten verlengen. In de staat Georgia krijgen soldaten die voor 2 jaar bijtekenen 4 extra vakantiedagen op het moment dat het nieuwe spel GTA 6 uitkomt. Het idee was om een uniek stimuleringsprogramma te creëren dat aansluit bij de interesses van de soldaten, zegt luitenant-kolonel Angel Tomko. GTA 6 komt op 19 november uit op console, 13 jaar na de voorganger en is een van de meest geanticipeerde games ooit. Vanavond blijft het wisselvallig met buien en onweer. Vannacht klaart het weer wat meer op. Minimaal tussen de 10 en de 15 graden. Morgen begint zonnig, maar richting de middag krijgen we opnieuw stevige buien met mogelijk ook een onweer bij zo'n 20 graden. Het weekend ziet er alvast beter uit. Zaterdag brede opklaringen, wel hier en daar nog kans op een bui. Maar zondag droog en zonnig en 22 graden dan.

0: extra, extra veel voor extra, extra weinig. Dat kan tellen.
1: Dat klinkt als een extra sappige deal.
0: En dan met XXL-acties die kunnen tellen. Want deze week bij Lidl 22% korting op onder meer sinaasappelsap XXL. Dat is maar 3,49 euro voor 1,5 liter. Lidl, dat kan tellen.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Oh, dat is hier zo stil binnen.
4: Quadro ramen en deuren. We gaan door tot je zegt.
5: Het beste uit de 60s,
6: 70s
5: en 80s.

0: Maximus stelt voor... Het snelste internet. Wat een verschil.
1: Ja, ik ben hier nieuwe turnpantoffels aan bestellen. Maar aan deze tempo zijn die kindjes eruit gegroeid voor de accepts, hè?
0: Surf aan topsnelheid met fiber. Stel je pack samen en krijg nu 3 maanden gratis. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. En dat is niet alles. Fiber van Proximus is niet alleen het snelste internet, maar werd nu ook verkozen door Ookla tot het meest stabiele.
2: Deze week bij HEMA. Alle zware kwaliteit handdoeken 40% korting en alle brooddozen en drinkflessen ook 40% korting. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
4: Ah, wel, ik zal het eens opzoeken.
3: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
4: Shh. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
3: Ah, top hè, die Kate.
5: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kate it, KBC. Beweegt met je mee.
6: Your Golden Years. Nostalgie Plus.

0: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
1: Allee, zeg eens iets, Bruno.
2: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik ben 42.
1: Hoe zet ik dat op mute?
2: Ik mute super dringend. Doet die deur open.
1: Bruno.
3: Mobile Vikings.
1: Ah, oh, het is weer zover.
4: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In één jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: DSM.
7: Het zijn summerdeals bij DSM Keukens. Krijg nu maar liefst 30% op meubilair, op toestellen en op werkbladen bij aankoop van een nieuwe keuken.
6: DSM Keukens.
7: Maak een afspraak op dsmkeukens.be. Bring your bottle back bij IC Paris XL. Lever nu je lege beautyverpakking in en ontvang meteen 15 euro shoptegoed in je IC Paris XL.
6: Love to see you shine.
8: Met Esso kan je nu sparen voor toffe extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Zaventem beseft dat je vlucht eigenlijk vanuit Charleroi vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
9: Yes.
8: Esso, omdat elke rit telt.
10: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
11: Kom ook koken.
12: En, wat wordt het vandaag?
10: Quesadillas met Gouda. Onze Gouda in blok en in sneetjes zijn nu 1+1 gratis.
12: Quesadilla!
10: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.

Goedenavond. Minister van Consumentenbescherming Rob Beenders opent een onderzoek naar kledingmerk Junique Fashion. Heel wat klanten wachten al weken of maanden op hun bestellingen en krijgen weinig of geen reactie van het bedrijf zelf. Het is dus belangrijk dat de klanten die het bestelden snel duidelijkheid krijgen over hun pakje en desnoods ook hun geld terugkrijgen, zegt Beenders. Het kledingmerk is vooral onder tieners en twintigers heel populair. Het werkt vaak samen met jonge influencers om de kledij online te promoten en organiseert stock sales tegen erg lage prijzen. Ook consumentenorganisatie Testaankoop volgt het dossier op. Daar kwamen ondertussen ook al een dertigtal klachten binnen. De rechtbank van Namen heeft de 49-jarige Gregory Lenocci 17 jaar cel gegeven. Lenocci sloeg zijn buurman Mark P. invalide nadat hij, ondanks een eerdere veroordeling voor kindermisbruik en een contactverbod, weer kinderen over de vloer kreeg, waaronder ook Lenocci's pluszoon. Dat de wreker zwaarder wordt gestraft dan de pedoseksuele buurman raakt in Wallonië een gevoelige snaar. Het Naamse gerecht hield met de uitspraak vooral rekening met de voorbedachte raden van Lenocci en wil daarmee ook duidelijk een grens trekken voor mensen die het recht zelf in handen nemen, zegt het. En in Kazachstan heeft voetbalploeg Anderlecht zich weten te plaatsen voor de competitiefase van de Europa League. Dat deden ze vooral dankzij een positieve eerste helft, want na een succesvolle hoekschop werd het al 0-1 in de vierde minuut en 20 minuten later zette een snelle tegenaanval van Lucas Ambros 0-2 op het bord. En net voor de rust maakte Danilo Sikan er nog 0-3 van. Vorig jaar werd Paars-Wit nog uitgeschakeld in de voorrondes, maar dit jaar is het dus zeker van een plaats in de Europa League, wat neerkomt op 8 extra speeldagen tussen nu en eind januari volgend jaar. Vanavond blijft het wisselvallig met buien en onweer. Vannacht klaart het weer dan wat meer op. Minimaal tussen de 10 en de 15 graden. Morgen begint zonnig, maar richting de middag krijgen we opnieuw stevige buien te verwerken. Met mogelijk ook hier en daar een onweer. Het wordt zo'n 20 graden dan. Het weekend ziet er wel beter uit. Zaterdag brede opklaringen. Hier en daar nog een kleine kans op een bui. Maar zondag wordt het overal droog en zonnig tot lokaal 22 graden.

0: Generatie Plantrekkers laat een goede promo niet liggen. Check. Je krijgt nu levenslang 30% korting op je mobiel abonnement bij Base. En dat is echt voor altijd. Base. Based on you. Info en voorwaarden op base.be.
1: Meneer de eerste minister, denkt u dat de onderhandelingen dit weekend zouden kunnen plaatsvinden?
2: Nee, zeker niet. Dit weekend zijn het de Wheel of Cinema Days en deze keer ga ik.
3: De Wheel of Cinema Days met BNP Paribas Fortis. Van 23 tot en met 26 september, alle films voor iedereen. 1 ticket kopen, 1 ticket gratis. Meer info op wheelofcinema.be.
4: Ment bestaat 15 jaar.
5: Happy birthday!
4: En even lang al is Herbert er op zondagmorgen. Met gasten en boeiende babbels. Herbert blikt nu met zijn gasten terug op 15 jaar Ment. Koffie, boterkoekje en kijken naar Herbert 15 jaar later. Nu elke zondagmorgen op de warmste zender van Vlaanderen. More than a feeling. Bij alle goede providers. Ment 5-5. Nu ook bij Proximus.
6: Yes! Allee, jongen, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
7: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt?
7: Ah, wel, ik had zelf wat ideetjes, maar bij Alternate hebben ze experts die echt advies geven en meedenken.
6: Oh, dus niet gewoon een computer en een doos?
7: Nee. Volledig afgestemd op wat je nodig hebt.
6: Maar ja, dan moet jij toch...
7: Een echte IT-nerd zijn. Nee, jongen.
6: En die steken dat helemaal in één. En waar is dat?
8: Bij Alternate natuurlijk. Officieel voor schoolwerk, onofficieel voor gaming. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be. Of in de winkel.
9: Het beste uit de 60s,
10: 70s
9: en 80s.

0: Check voor vertrek.
1: Oké, er is hinder op de E40 aan Drongen.
0: Alle wegen werken op wegenenverkeer.be.
1: Check.
2: Een Dovi-keuken is topkwaliteit. En de prijs is zeker niet meer dan elders.
3: Nu, 25% korting op je kasten en de plaatsing. Altijd open op zondag.
2: Dovi-keuken. Wij maken uw keuken in België.

de zotte morgen. De stad ontwaakt, de eerste trein breekt door de stilte en op zijn signaal begint de wilde dans ter dwazen. De mens kruipt uit zijn ledikant, denkt aan zijn werken met zijn krant. Hij eilt er nog half slaper door de straten. De wereld herneemt zijn zotte zorgen, het ritme van

maar het land zelf slaapt zijn roes nog uit. Diep onder het loof verscholen. Hier komt geen mens of geen geluid, de oneindige rust verstoren. Terwijl de stad nu raast en schreeuwt en morgen zijn bevelen geeft, wordt hier bij de ochtend gloren. De dag geboren. En ook de kinderen en de dwazen blijven tussen de rozen slapen, ver en veilig geborgen voor het ritme van de zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen. De zotte morgen.

0: Your Golden Years.
1: Nostalgie. There she was,